0: landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En nog een keer, om het nooit meer af te leren. Hey, Baba Reba. Ha ha ha.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege werkzaamheden is de verbindingsweg in de N50 Zwolle richting Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord afgesloten. Dat duurt tot 6 september, 6 uur 's ochtends. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Een filiaal van de Wibra aan de Stationsstraat in Ermelo is woensdag kort voor sluitingstijd het doelwit geworden van een overval. De politie rukte met meerdere eenheden uit en zette meteen een onderzoek in.

0: expositie bij de schaapskooi aan de Postweg in Ermelo officieel geopend. Dat meldt de Stichting Schapendrift. Na de opening gaf Gert Schuurman van NNP Ermelo een presentatie over de verschillende uilensoorten die in ons land voorkomen en hun leefomgeving. De expositie is ingericht om bezoekers meer te leren over deze nachtvogels en het belang van natuureducatie. De tentoonstelling is tot en met mei volgend jaar te bezoeken op de bovenverdieping van het bezoekerscentrum van de Stichting Schapendrift. En tot slot, de uitvoering van de aanpak Veluwe is officieel begonnen. Provincie Gelderland heeft een subsidie van 7,8 miljoen euro toegekend aan waterschap Rijn en IJssel voor de bouw van een groengasinstallatie bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Duiven. Het project moet de stikstofuitstoot terugdringen en bijdragen aan het herstel van de natuur op en rond de Veluwe. Het project is het eerste dat wordt uitgevoerd binnen de aanpak Veluwe, waarvoor het Rijk in totaal 300 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. De provincie wil met gerichte investeringen werken aan natuurherstel en tegelijkertijd ruimte creëren voor wonen, werken, ondernemen en een toekomstbestendige landbouw. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker?

Ja, een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is vrijdag, we gaan het weekend inleiden, inluiden. En vanaf 10 uur is natuurlijk weer tijd voor bier en bitterballen met een beetje pirateske Nederlandse muziek, Duitse muziek, een beetje de, ja, de wat minder serieuze muziek, zeg maar. Hey, wat is wakker?

voor de rest gaan we het zien. Om 10 uur schrijft dus Bert aan. En tot die tijd doe ik het wel even alleen. Maar dat gaat helemaal goed komen, want jullie helpen me er gewoon bij. Zoals altijd, de eerste verzoeken zijn alweer binnen. Gert Leter is binnen, Koos is al binnen. Goedemorgen allemaal. En alvast een fijn weekend gewenst, hè.

Ja, en voor de rest, je bijdrage is meer dan welkom. Je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. En ik weet, het is sinds deze week allemaal wat rustiger. Want de vakanties in deze regio zijn ook begonnen. En dan begint vandaag de bouwvak ook nog. Dus het zal wel wat kalmer worden de komende 3 weken. Maar ja, dat, hoort, dat is het leven van een radiomaker, hè. Zo, nou, ik had 3 snoezemmers klaargezet. En laten we daar eens even met eentje van beginnen.

Mungo Jerry met In the Summertime. Ja, en dan kijk ik naar buiten en dan denk ik, ja, welke summertime heeft hij het over precies? Ja, het hele jaar door is het heet op momenten dat het niet moet. En dan moet het en dan is het niet. Nee, het is ook al de derde keer dat ik 's morgens overdonderd word door een regenbui. Dat een beetje nat geregend wordt. Nou, dat is ook 3 maanden scheepsrecht dus. Ja, deze week alleen al. Man, man, man. En dan de rest van de dag is het... gisteren ook weer. Was het gisteren of weer gisteren? Dat weet ik, ik weet zelf wel niet eens meer. Het regende ook om 12 uur. Ik terugfiets. 2 momenten van regen. 'S morgens om 6 uur en 's middags om 12 uur. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Ja, en dat noemen we dan de zomer, hè. Ja, maar het weekend staat voor de deur, dus we kunnen weer lekker relaxen. We gaan straks over 1 minuut of 6 kijken naar het weerbericht. Dus we gaan het maar meemaken.

Mr. Big met To Be With You. Ja, dat was een winkel, Mr. Big, in Apeldoorn. Voor de grotere man, zeg maar. Ja, daar ging ik in het verleden naartoe. Want overal bij de gangbare modezaken, daar hadden ze mijn maten. Als ze mijn maten hadden, en die hadden ze dan meestal wel. Maar dan was de keuze niet reuze. Dan had je bijvoorbeeld de broek in bruin. Maar ook in bruin. En als je mazzel had, hadden ze hem ook nog in bruin. En dan eventueel nog in bruin. Ja, en een beetje saai ben je allemaal. En dat gold ook voor blouses en zo. Maar Mr. Big, ja, daar was ik de kleinste van allemaal. Dan had ik af en toe het idee van, allemaal te groot. Ah, dat voelde ook wel eens lekker, hè. En ruime keuze, kleuren enzovoort enzovoort. Mr. Big in Apeldoorn. Ik weet niet of ze nog staan. Maar je hebt er veel voordeel aan gehad, laat het zo zeggen. We gaan naar het weerbericht. Een bewolkte ochtend, vanmiddag vrij veel zon en warm, het blijft droog. En dat bewolkt, dat kunnen we onderstrepen. Vanmiddag moeten we nog maar zien. En dat het droog blijft is dan niet waar, want het regende vanmorgen. Het was niet veel, dat kan ik erbij vertellen. Maar er regende wel. Nou, en meteen nu het vanmiddag warm wordt, staan we meteen onze eerste plaats weer af. Gaat Zimbabwe weer met de eerste rijken. En wij staan op een tweede plaats. Nou, de wind vandaag, 24 graden hier bij ons dan. Hè. Wind is zwak tot matige wind uit verschillende richtingen. Oh ja. En dan de komende 5 dagen, morgen 26 graden, 's nachts 14. Zondag 21, 's nachts 16. Maandag 23, 's nachts 14. Dinsdag 27, 's nachts 13. En woensdag 30, 's nachts 16. De kans op neerslag in procenten zaterdag 10, zondag 50, maandag 50, dinsdag 20 en woensdag 0. En de kans op zon in procenten zaterdag 60, zondag 60, maandag 65, dinsdag 70 en woensdag 95. We gaan naar Mumford & Sons.

Ja, ik vind dit wel een prettig nummer van zo'n rest. Heeft meestal zo'n ADHD gehaald, te hoog ADHD gehaald. Maar dit vond ik een fijn liedje wel. Milder Minds.

wat er... ik wilde wel... Oh ja, het file-nieuws natuurlijk. Er is geen melding over de A28. Ook geen melding over de A1. En gisteren kwam dus het bericht binnen. Wordt nu nog steeds niet aangegeven door de ANWB. Maar dat vannacht om 12 uur de A30 weer open gaat. Zeg maar tussen Ede-Noord en de aansluiting van de A1. Oftewel Lunteren en A1. Maar in ieder geval, dat gaat weer open vannacht. 3 dagen eerder dan gepland. Nou, daar zijn we blij mee. Gaan we speciaal voor rijden. We waren anders maandag gepland. We gaan vanavond meteen rijden. Dan gaan we naar Matt de Hoepel. All the young dudes.

0: فيلم فيلم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
6: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
5: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
7: Dan merk ik dat er ontzettend veel een maand later nog heel veel trauma is, heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles, zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
5: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker. Dat werd geopend door Motorhead met hun versie van Heroes. En dat komt natuurlijk van David Bowie. En daarmee is het tweede uur geopend. Ja, wees welkom allemaal en doe gezellig mee, zou ik zeggen. Ik heb alweer wat nummers klaarstaan. Maar ook Gert Leter is van de partij. Hij elke vrijdag is hier en dan heeft hij minimaal twee nummers. Daar begint hij altijd mee en dan komt er altijd gaandeweg het programma nog één of twee nummers bij. Hij heeft vandaag in ieder geval ook weer twee nummers. En hij wens iedereen alvast een heel fijn weekend en eventueel een fijne vakantie. En de eerste van zijn twee nummers is... Status Quo met Caroline.

Leer Lotje lopen langs de Lange Lindenbaan. En dat was natuurlijk Mud. Lang vervlogen tijden. 1975, schat ik zo. We gaan naar de headlines van de NOS. Ik ga ze even verversen. Kijken of er nog wat bij is gekomen. Ik noem ze op en bijbehorende paginanummer. En op het moment dat je denkt, oh, daar wil ik het hele bericht wel van horen. Al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Via de WhatsApp, via de mail, door te bellen of langs te brengen zelfs. Macron vraagt EU hulp om bosbranden, 131. VS kondigt nieuwe importheffing aan, 130. VS, Israël is een voorwaarde voor de kerndeal met Saoedi-Arabië, 129. Levenslang voor politieke moord VS, 128. UNESCO zegt het centrum van Paramaribo wordt bedreigd, 127. Veiligheidsmaatregelen in Nijmegen, 106. Oproep Straat, geen discriminatie, 105. Dat is een oproep van Sophie Straat. Meer eten naar Gaza, maar nog wel crisis, 126. Doden bij mesaanval, Bank Regensburg. Nou, we beginnen altijd met 104, want daar zit een abonnement op. Die zetten we in ieder geval klaar. En voor de rest gaan we het horen wat men allemaal zou willen horen.

Zo, dat was Burning Love. En dan gaan we naar de headlines, pagina 104. Die hebben we dan klaarstaan. Drie mannen die sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord van een viaduct gooiden. Oh, dan net dat er geen familieleden bij zitten, gooiden in Zuid-Limburg, zijn veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen. Ook moeten ze een taakstraf doen en een schadevergoeding betalen aan automobilisten met schade. De mannen van 28 en 21 jaar gooiden de voorwerpen tussen november 2023 en februari 2024 van een viaduct tussen Brunsum en Landgraaf. Een lang viaduct trouwens. De rechtbank wees erop dat er doden hadden kunnen vallen. De vijf automobilisten deden aangifte. Hun auto raakte beschadigd. Bij een van hen ging zelfs een steen door de voorruit. Een vierde verdachte die minderjarig was, komt later voor de rechter. Nou,

Your Love's Loser, Machiba, zo heette ze. En het volgende nummer komt van Morgan Wallen. One Thing at a Time.

One day, one thing at a time. Ja, en er was maar één thing at a time van de headlines. Dat was pagina 104 en voor de rest heb ik geen aanvragen binnen. Dus dat betekent dat jullie toe zijn aan lekker muziek voor het weekend. Nou, dan gaan we dit uur geen headlines doorheen jassen, want er is geen vraag naar. Nou, zo kan dat gaan, hè. Het is ook vrijdag, dus... Nou, eens even kijken. Is die wel gestart? Nee, die is nog niet gestart. Ik wil zeggen, waarom loopt die niet? Komt die aan, hoor.

Zo, dat was hem. What do you want? En dat was van Mos. Ja, dan zei ik het al. Gert Leta die heeft op vrijdag meestal twee platen. En ja, aangezien er nu geen headlines worden gevraagd, dan ga ik even verder met wat verzoekjes. En waaronder dus nummer 2 van Gert.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
3: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
2: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
4: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
5: Ja, de eind komt in zicht gelukkig.
6: Waar zitten de pijntjes?
5: Mijn enkel.
6: Oh.
5: En de blaren.
6: Hoeveel?
5: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is de hele onderkant.
6: Okay, nou.
2: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, dit is dan de korte versie. Ik draaide altijd de lange versie voor El Japo. Maar hij gaf op een gegeven moment aan dat de korte versie toch net even iets krachtiger is. Ja, en dan moet ik wel zeggen, die andere was heel lang gerekt op hetzelfde thema. Want El Japo die begint met: goedemorgen, voor 7 jaar actief luisteraarschap vraag ik bij deze Love is Darkness aan in de radioversie. Alsjeblieft. Ja, 7 jaar inmiddels, 7 jaar geleden op deze dag vroeg El Japo zijn eerste plaat aan en dat was deze dus. En vandaag dus openen we 3e uur mee en hoppa, dat was hem dus. En dan had Gert Leter, die zei van nou, omdat je deze week niet meer mee zat met het weer, graag het volgende verzoekje voor je. En die starten we dan nu. En dan moet hij, daar komt hij aan hoor. Dankjewel Gert. Ik zit nu lekker droog.

Baby Love van Mother's Finest. En we gaan de regio in. Putten is op zoek naar een nieuwe poortwachter, dyslexie. Putten wil samen met de overige gemeente op de Noord-Veluwe de functie van poortwachter dyslexie opnieuw aanbesteden. Putten, de overige Noord-Veluwse gemeente en Zeewolde werken samen met het Regionaal Instituut voor Dyslexie, RID. En het RID-onderzoek beoordeelt aanvragen voor diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie. Het contact met deze aanbieder loopt dit jaar af en kan niet worden verlengd. Daarom moet er een nieuwe aanbesteding worden opgestart. Nou, we gaan het volgen hoe dat dan allemaal afloopt. Ondertussen kunnen we deze wel even draaien.

Ja, en dan gaan we naar Harderwijk. Twee auto's zwaar beschadigd bij een aanrijding op een kruising in Harderwijk. En dat was gistermiddag om 12:15 op de Burgemeester de Meesterstraat in de Knardijk West. Er zijn twee auto's op elkaar gebotst en nou, zo te zien flinke schade ook. Eens even kijken, twee personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Volgens de eerste informatie reden een van de voertuigen vanuit het industriegebied, terwijl de andere auto vanuit de polder kwam. Op de kruising ter hoogte van de verkeerslichten raakten de voertuigen elkaar. Door de klap ontstonden aan beide auto's aanzienlijke schade. Hoewel de schade groot was, raakte niemand gewond. Beide voertuigen liepen echter zoveel schade op dat ze niet meer verder konden rijden. En moesten worden afgesleept. Nou ja, in ieder geval goed dat er niemand gewond is geraakt. We blijven even in Harderwijk. Een vervolgonderzoek naar declaraties van Academisch Centrum Karakter. Mogelijk sprake van verrijking. Ja, dat zal ook wel eens niet. De gemeente Harderwijk doet mee aan een vervolgonderzoek naar declaraties van jeugdhulpaanbieder Karakter. Ik zei het al, dat is al. Ik kan me al in de jeugdzorg al sinds 1991 heugen dat er misbruik gemaakt wordt. Maar er wordt nu follow the money gedaan. En we gaan er ongetwijfeld nog van alles over horen. Dan komen we in Putten aan. Een traumahelikopter is geland in de Groene Scheg voor medische noodsituatie. Meerdere hulpdiensten zijn donderdag met spoed uitgerukt naar de Luzernstraat in Putten. Daar was sprake van een ernstige medische noodsituatie in een woning. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in park de Groene Scheg. Er was veel bekijks in het park en ook door de meerdere ambulances en politieeenheden. Volgens de omstanders zouden in de woning sprake zijn geweest van een reanimatie. De inzet trok veel bekijks. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Nee, dat is vaak zo en dat is dan wel jammer. Maar goed, het is niet anders. Daar horen we dus voorlopig waarschijnlijk even niks van.

Ja, de Moody Blues waren dat. En ik zet even een volgende nummer klaar. Maar we gaan weer even de regio in. Eens even kijken, waar waren we gebleven? In Putten volgens mij. Ja, in Putten zijn 4 jaar geleden 2 bedrijven gestart. Aan de ene kant Fluit en Kruid. Of Kruid en Fluit. Nee, Fluit en Kruid, ja. En aan de andere kant Tossies. En de ene is helemaal doorgegroeid en maakt daar weer nieuwe plannen voor de komende jaren. En gaat een 4-jarig jubileum vieren. En de ander houdt er deze week mee op. Om maar even aan te geven hoe 2 bedrijven een verschillende kant op kunnen gaan in dezelfde 4 jaar. Wie het allemaal wil lezen, moet even naar puttercity.nl. Dan de Summercamp heeft deze week aan 41 kinderen 3 zorgeloze dagen bezorgd. En daar zijn ze waarschijnlijk heel erg blij mee. Want dat was de eerste 3 dagen deze week. En voor kinderen die het wat moeilijker hebben, die niet op vakantie kunnen, 41 kinderen hebben zich kunnen vermaken. En dan was er een nieuw terras op het Fontanusplein. En dat plein moet meer gaan leven. Deze zomer is een nieuw buitenras bij de Aker. En dat is alleen tijdens de zomertijden. Het terras werd onder andere tijdens het beachgevende Putten al zichtbaar getest en krijgt nu een vaste plek in de zomerperiode. En daarmee wordt opnieuw gekeken hoe het Fontanusplein meer kan worden gebruikt als plek om te blijven. In plaats van alleen om doorheen te lopen. Nou, we gaan het meemaken. Feestelijkheden, terrassen en zo zijn altijd fijne dingen toch? Jawel.

Zo, nou, daar zitten we alweer op 10 minuten voor 10. Voor het nieuws van 10 uur dus. En je hoorde net Moby met Mistake.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Canada will do whatever it takes to build our.
5: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
3: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
4: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
3: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
10: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
11: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was hem. En de opening, bier en bitterballen en bad. Bert
1: hallo,
0: net
1: hallo.
0: Aan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Hoe was je week?
1: Pijnlijk.
0: Pijnlijk?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Ja, nee, die hup, dat wil niet helemaal zoals ik het graag heb. Maar in ieder geval, daar gaat aan gewerkt worden. Dus dan hoop ik maar dat dat met een kleine aanpassing in mijn schoen, dat dat grootste euvel dan weer verholpen kan zijn. Nou. Dus, maar voor de rest, ja, ik geniet bij dit soort temperatuur niet te heet. S'nachts kun je lekker slapen, omdat het ook niet te warm is. Voor de rest kabbelt het leventje zo voort. Ja, die kleinkinderen die gaan met vakantie, die kinderen gaan met vakantie. En dan, ja, uiteindelijk dan komen wij ook in die grijze golf en dan gaan wij uiteindelijk ook nog weer eens een keer mijn vakantie. Dus ja, wat dat betreft. Voor het overige, dan genieten we natuurlijk van al die mensen die weer dinsdagavond naar het centrum van Ermelo toekomen. Je kunt over de koppen lopen. Want dan is dan die braderie. En ik heb afgelopen week met mijn vrouw en met wat vrienden ook nog. Wat zou nou dat... Het grote geheimwezen van die braderie van Ermelo. Want van noord tot zuid, van oost tot west, je hoort ze er allemaal over. Zo'n gezellige braderie en zo'n mooie. En dan denk ik, wat zou nou toch het geheim zijn van die... misschien dat we het straks nog even aan Ronnie kunnen vragen.
0: Ja, kun je vragen, maar ik heb wel een vermoeden hoor.
1: Oké.
0: Ja, namelijk dit...

0: Goh, dat was hem brommers kieken. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, hè, dat mensen weer terug gaan in de
1: ja,
0: tijden.
1: Maar brommers die mogen niet meer die mogen niet over de braderie rijden.
0: Oh, die mogen niet op de braderie. Nee, maar je moet wel ergens parkeren dan natuurlijk, hè, buiten de braderie.
1: Ja, dus ja,
0: even,
1: dat wel.
0: Even het kraampje verlaten. En dan even ergens een hoekje induiken enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: Even brommers kieken.
0: Ja, even brommers kieken. Nou, goed. Je nodige vissen nog verschalkt deze week?
1: Uiteraard, uiteraard. Het schijnt dat die heup, dat hij een beetje in, wat daartussen hoort, de smeersel wat ertussen hoort te zitten. Dat,
0: dat zit in die olie van niet, de vis.
1: En ik denk dat het compenseert met die olie van die haring. Dus hoe meer haring,
0: hoe meer,
1: hoe minder pijn.
0: Nee, helemaal duidelijk. We gaan eens even kijken wat Ronnie te melden heeft. Want inmiddels kunnen we die wel gaan bellen. Twee minuten. Ah, joh, dat moet kunnen.
1: Ah, tuurlijk.
0: Tuurlijk, maar dat
1: kunnen. Die zit met smart op ons de weg.
0: Ja, die heeft ook niks te doen.
1: Ja, daarom. Moment,
0: precies. Nou, dat is even kijken.
2: Dit nummer is
0: oh ja, dat gaat hoe weer. Jongen.
1: Kunnen mensen die van de lijn afknikken?
0: Ja, dat is ook weer zo. Mensen die breekt in wanneer ze zin heeft. Kijk, nou hoor je het niet, hè?
1: Nee. Of zou dat stiekem met over...
3: Hey, Fermelo, spreek met Ronnie.
0: Ja.
1: Ronnie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Morgen.
3: Daar zijn we weer, eind van de week alweer.
0: Ja, het gaat raad, hè.
3: Het weekend staat voor de deur.
0: Bert had een vraag voor jou.
3: Oh.
1: Ja. Afgelopen week heb ik nog wel eens een keer dat met wat kennissen ook zo erover van. Wat is nu het geheim van de Ermeloze braderie? Want van oost tot west, van noord tot zuid, overal hoor je ze over die overgezellige braderie in Ermelo. En dus dan vraag ik me van, wat heeft Ronnie daarin gestopt dat het zo'n succes is?
3: Heel veel liefde.
0: Oh ja.
3: Ja,
0: kijk, daar heb je het al. En dan
3: nee, het heeft gewoon een naam. Het is gewoon een, in al die jaren een bekendheid geworden op de dinsdagavond.
0: Ja.
3: En het is natuurlijk het voordeel van Ermelo, wat dat betreft, is dat het één lange straat is. Dus dat je gewoon, ik zou bijna zeggen, achter elkaar aan kan lopen, rechtdoor. Je hebt geen zijstraten of weet ik het wat. Dus, en het is gewoon een mooie, gevulde braderie.
1: Inderdaad. Ja. Dus dat is het geheim. Jij stopt de liefde erin en dan...
0: Ja, maar wel liefde uit Friesland, hè?
3: Dat is zeker. Speciale liefde, ja.
0: Dat is wel speciale liefde, hoor.
1: Ja. Met een...
0: Ja, sinds ik hier in de regio woon, ben ik daar naartoe geweest, naar die braderieën. En ik zat er ook altijd. En dat viel me ook altijd op. Dat is ook allemaal netjes, allemaal de goede kant op lopen. Niemand tegen de stroom in. En aan de andere kant van de helft, daar lopen ze dan weer terug.
3: Zie je alles, hè?
0: Ja. Maar het mooiste is gewoon op het terras gaan zitten. Dus die is allemaal voorbij komen.
3: En dan mensen kijken. Dat is ook wel heel mooi.
1: Ja, zeker.
3: En dat doen we ook heel veel.
1: Ja, gelukkig wel.
3: Dus.
0: Ja. Maar goed, wat heb je nog meer in de aanbieding?
3: Wat hebben we nog meer? We hebben morgen beginnen we met een activiteit in museum het Pakhuis. En dat is op onderzoek met bodemmonsters. De bodemmonsters leven diep onder de grond tussen zand en wortels en kleine kriebelbeestjes. Donker, maar ook heel spannend. In het museum kun je de bodemmonsters helpen om uit te zoeken hoe die weer naar boven kan komen. Tussen 11 en 4 is dat een doorlopende activiteit. Morgen in museum het Pakhuis aan het Molenaarsplein nummer 24. De prijzen, dat zijn ook de toegangsprijzen voor het museum zelf. Dus dan kun je ook direct het museum bekijken. €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. We hebben morgen ook het oogstfeest op de museumboerderij de Mariehoeve, op de grens van Ermelo-Putten. Het feest waar je de sfeer van het boerenleven van vroeger kunt proeven. En waar veel gezelligheid is door de talloze kraampjes, omlijst door de muziek van de keiuitzangers en het klompgeroffel van de Puttense boerendansers. Hartstikke leuk. Morgen ongeveer 70 sfeervolle kramen bij het oogstfeest bij de Mariahoeve tussen 10 en 4 aan de Kievelderssteeg nummer 11. Toegang is gratis, alleen het parkeren kost 2 euro. Dan gaan we naar de zondag en dan hebben we de zondag de live muziek bij Brasserie Staverden. Hits van eigen bodem op het terras van Brasserie Staverden en dit keer met DJ Springer. Om 2:30 begint dat zondagmiddag aan de Uddelermeerweg nummer 2 in Ermelo. En zondag hebben we ook nog de vakantiedienst met thema dieren in de Bijbel. De vakantiedienst in de Zendingskerk. En die begint om 10 uur, Zendingskerk aan de Harderwijkerweg nummer 10. En bovendien is er een, sluit het aan op een bijzondere tentoonstelling ook in de Zendingskerk. En die kunt u dan ook bezichtigen. Tot zover.
0: Nou, met een mooi pakket naast de braderie natuurlijk.
3: Dat dacht ik.
0: Ja, ja, je mag kiezen. We hebben wat Nederlands materiaal klaarstaan. Manke Nelis met Kleine Jodeljongen. Of Als de Sterren Stralen van Marianne Weber. Of Mooi Was Die Tijd van Corrie Konings.
3: Oh, doe Manke Nelis maar.
0: Manke Nelis, doen we die en dan... Ja, die zal waarschijnlijk niet de hele braderie uitlopen, maar...
3: Niet?
0: Nee, oh. Maar ja, goed. Op het terras zitten ze
3: ook. Op het terras zitten kan Manke Nelis ook wel, toch?
0: Ja, precies. Gaan we die erin gooien. Heel fijn weekend gewenst.
3: Ja, Jonny. Het

0: Oh, dat was hem. Ja. Manke Nelis leeft volgens mij niet meer, toch?
1: Nee.
0: Dus oké. Okay. Ja. Dan weten we weer wat er allemaal gaande is. En nou las ik net een persbericht. En er waren, eens even kijken, dat had te maken met mensen die waren zich kapot geschrokken van een everzwijn in Puttenbos. En, ja. Maar er bleek dus bij de Emmalaan tussen de Heuvellaan en de Grietenweg een plastic everzwijn te staan. Maar het was zo voorzien van een realistische vachtstructuur dat van de afstand de indruk werd gewekt dat er een echt wild zwijn stond.
1: Ja, nou, nou, hebben we dan voor.
0: Ik zou zeggen, hé, hey, er staat een schilderij in het bos.
1: Ja, ja, ja.
0: Als ik die foto zo zie, maar... Ja, ja.
1: Nou ja, goed, wie weet, in de avondschemering, weet je niet hoe het licht er een beetje in opvalt, dan kun je nog wel eens eventjes op een verkeerd been gezet worden. Dan denk je van, ja, daar staat echt zo'n beest en die dan een beetje een...
0: Ik moet denken aan een dropping die wij ooit bij een, hoe noemen ze dat, dat je op de middelbare school... ook op kamp gaat. Hè?
1: Ja.
0: En daar werden we 's nachts gedropt in een bos. En op een gegeven moment ging de fluit. En dat was een paniekfluit. En dan wisten we van, oh, er is wat aan de hand. En toen bleek dat er een stier was ontsnapt.
1: Oké. Okay.
0: En die zat in het bos. Dus iedereen begon te rennen. Maar wat ze vergeten te vertellen waren, dat bos ook weer in de hekken stond. Maar dan in prikkeldraad.
1: Oh ja.
0: Dus wij rennen s'nachts allemaal, nou ja, niet allemaal, maar een aantal van ons zo, bam, zo het prikkeldraad
1: in. Prikkeldraad in.
0: De stier heeft niemand gezien.
1: Dat is
0: dus ze waren een hoop gewonden. Dus
1: ja.
0: Nee, s'nachts al die dingen uitvreten.
1: Ja.
0: Maar dit is net een schilderij, joh.
1: Maar dit is, ja. Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik, nee, daar zou ik me direct niet...
0: Nee, ik zou
1: ik denk,
0: niet.
1: Ik denk, zoals je hier zo op de foto overkomt, Dan denk ik niet meteen zo denk van, oeh, de studio wil het zwaar in. Dat,
0: Nee, wat ik zeg.
1: Ik weet nog wel, dat was in 74, zomer 74. Ja. Toen woonden we dan hier, ja, toen woonden we hier al wel eventjes, maar... Zonder smiddags even een rondje gewandeld. En nou ja, mevrouw die was in verwachting van de eerste en we waren... Bij ons huis vandaan zo richting schoolweg. En dan dat weggetje, dat fietspad op achteraan de schoolweg. En dan kon je weer naar de Leuvenumsweg terug. En dan via de Leuvenumsweg weer terugwandelen naar... het was een mooie, rustige dag. En we lopen daar zo over de Leuvenumsweg weer richting halverwege de kazerne was dat dan zo'n beetje. En de rotonde daar bij de Jaap Katslaan. En ik kijk er zo rechts en ik zeg tegen mevrouw, ik zeg, jeetje, kijk, daar is een grote hond lopen. In de verte. En we keken er. En ik keek naar wat. Ik zeg, verrek, dat is geen hond. Daar liep wel een echt zo'n keiler, zo'n everzwijn, zo'n groot. En die liep daar net zo mooi rustig. Die stak de weg over en die ging daar de andere kant weer op. Ik denk van, nou, mooi dat jij de andere kant op gaat. Dan kan ik weer zo allemaal mooi... En dat heb ik altijd nog... En dan denk ik van, jongens, wat leven we toch in een prachtige omgeving... dat je dat zo kan overkomen hier. Dat oog in oog met het wild, dat...
0: Het nummer wat dan nu klaar staat, past daar perfect bij. Mooi was die tijd.
1: Dat bedoel ik.

0: Ace, daar hoor je ook niks meer van die Marianne Weber, hè? Leeft hij nou wel?
1: Ja. Nee, maar volgens mij zit ze heel veel in Spanje.
0: Okay.
1: Daar, ik weet niet of ze daar ook nog een koffietent heeft of een barretje of zo. Maar in ieder geval, ze heeft daar wel een verblijf. En de meeste tijd van het jaar zit zij daar in Spanje. Net zoals nog een aantal van die oudere artiesten. Die,
0: ja, zitten ook veel Spanjaarden.
1: steeds minder.
0: Goed. Eens even kijken. Nou, wat hebben we dan nog meer? Dit bericht bewaar ik even. Sander Duits, dat is een bekende naam, of niet?
1: Jazeker. Dat is een spruit van SDC Putten.
0: Ja.
1: En hij heeft daar gevoetbald. Maar hij heeft ook betaald voetbal gespeeld.
0: Zwolle, toch?
1: Zwolle, in ieder geval, ja.
0: Ja.
1: Zo uit mijn hoofd gezegd. Maar in ieder geval...
0: RKC Waalwijk.
1: En maar daar is hij nu trainer. Want hij heeft zijn actieve voetbalcarrière. Die zit er een beetje op. En hij is nu bezig als trainer. En volgens mij is hij ook assistent geweest. Zo links en rechts. Ja, natuurlijk anders kon hij zijn proflicentie niet halen. Maar in ieder geval... Ik denk dat het wel een goede trainer is.
0: Er staat een heel verslag met een interview met hem in de Puttenaar.nl. Ja. Dus wie dat wil lezen over Sander Putten, of Sander Duits.
1: Hij had ook een gedreven voetballer.
0: Hij komt met de RKC Waalwijk naar Putten toe.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ja.
0: Dan eens even kijken. Gaan we verder met Marloes.

0: Zo, dat was Marloes met een vrolijk deuntje. En ja.
1: Zeker. Pas lekker, wel in lekker zomers melodiekje. Zo.
0: Ja, een beetje piratesk. Een beetje piraten.
1: In de keet.
0: Dat was nou een groot verlangen van jou. Hè? Je wilde nog wel een keer een piratenprogramma maken.
1: Ik het, ja.
0: En stiekem zijn we dat eigenlijk best wel een beetje aan het doen met bieren met de ballen.
1: Nou, daarom voel ik me hier ook zo thuis in die uurtjes.
0: Ik zag net, je had de slaapzak al bij je, dus gaat alle goede kanten op. En je kwam met je lijstjes weer even binnen.
1: Ja.
0: We gaan eens even kijken, de tijd in de gaten houden. Voor mensen die willen weten wat er allemaal gebeurt in Putten. Nou. Putten voor elkaar heeft weer zoveel dingen. Bingo bijvoorbeeld, koersbal. De schoolclub, een financieel café, vervoersdienst, open eettafel, kopje koffie, geheugensteunpunten, klussendienst, burennetwerk Putten, diepvriesmaaltijden, uitlepen, hulpmiddelen, Medipoint, man. Wat een
1: ja. Nou,
0: heel druk.
1: Voor elkaar, door elkaar.
0: Ja, precies. Ja. En even naar de website www.puttenvoorelkaar. En als je denkt, ja, dat vind ik allemaal ingewikkeld, dan eventueel de Puttenaar van deze week er even op naslaan.
1: Ja.
0: Dan kan je het ook vinden.
1: Heel mooi.
0: Zo. We gaan even naar een lijst van jou, of een nummer van jouw lijst. Want dat is van Radio Rini en Dini, maar het is Pepijn, hè, de mensen zeggen.
1: Ja.
0: Radio Rini en Dini. Klinkt wel grappig.
1: Ja.
0: Ja, komt-ie.

0: En dat was hem helemaal, inclusief het geknisper van het haardvuur.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan, dan hebben we het natuurlijk over het vinyl wat erbij opgenomen is. Ja. Ja, zo gaan die dingen. En het grappige is dat radio Rini en Dini, die hebben jouw volgende plaatje ook onder beheer, lijkt het wel.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Het is een, ken je Rini en Dini?
1: Ik ken ze verder persoonlijk niet, maar...
0: Maar die radio's
1: ze hebben zo'n... Nee.
0: Nou, die ken je ook niet. Okay.
1: Nee, ik denk dat zij alleen maar voor internet...
0: Voor de streaming.
1: Zoals zoveel gebeurt tegenwoordig dat de piraterij, dat wordt het toch een hele kostbare zaak. Als je oprol en daarom... wordt de toevlucht gezocht tot het internet. Maar het, ik vind toch dat dan ontbreekt er iets. Dat, de spanning van de dingen. Het is net wat je zegt dan ook. S'avonds in de late uren draaien. En dan die mooie buizenversterkers nog erop. Dan die mooie blauwe goed gloed van die zendlamp. Blauwe goed gloed van die zendlamp. Van die lamp van die versterker. En dan zo'n grote zware voeding.

0: Dat,
1: nou, dat was hem.
0: De Zwolen Echt.
1: Yeah. Kort maar krachtig was dat in ieder geval.
0: Het, ja, het was in die tijd gebruikelijk. En natuurlijk, de singeltjes, die waren toen, ja, het, oh, tussen de 2,5 en de 3 minuten. Hè?
1: Ja.
0: Hooguit.
1: Ja, ja, ja. Ja, yeah. Ja, het was kort maar krachtig allemaal. En dan de locatie Maranatha-kerk in Ermelo. Waar staat die? Ik kan je een foto laten zien van de kerk.
0: Ja, die, dat zit, ja, vanaf de Harderwijkenweg is die zichtbaar. Dat is zo'n beetje waar vroeger de Dillenburg heeft gestaan.
1: Oh, daar.
0: In die hoek.
1: In die hoek, oké. Okay.
0: In die hoek is hij.
1: Ja, want nu is er weer gestegeld daar. Die is te koop. En waarom dat de gemeente nooit die grond heeft gekocht om daar te kunnen bouwen. Dus er wordt weer over gestegeld. Nou, jij volgt het wel voor ons, hè?
0: Ik blijf het wel volgen. Okay. Het is op zich een mooie locatie. Alleen, of daar zou komen wat men dan wenst. Dat weet ik niet. Want het moet natuurlijk ook weer een beetje in de omgeving staan. En
1: ja.
0: Dan, zoals nu dan ook, dan heb je, hoe heet die ook weer? Het Kroondomein staat daar. En dat is op zich ook hoogbouw. Ik vind een prachtig gebouw, daar niet van.
1: Ja.
0: Maar, en die hoek die leent zich natuurlijk ook wel voor hoogbouw dan weer natuurlijk. Dat is maar daar op de rand van de villawijk. Maar het moet natuurlijk ook weer niet gaan overheersen. Dat,
1: nee.
0: Afijn, dankbare taak voor de, hoe heet dat, meneer de planoloog van de gemeente Ermelo om daarin te adviseren wat wel en wat niet kan daar.
1: Nou, dan heb ik even een dankbare taak. Ga ik even de aardappels afgieten, want ondertussen staat dat allemaal op knappen. Gaan wij ondertussen even luisteren naar normaal?
0: Kijk je meteen even of het vet van de bitterballen al warm is?
1: Kan wel even meteen doen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Vaassen 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, Buggers was er met Annie uit de Bochten.
1: Ja.
0: En daarmee openen we het, laatste uur alweer van de Wereld van Buggers.
1: Ja,
0: het gaat weer van je... Van
1: de
0: je
1: tijd gaat snel.
0: Ja.
1: Gebruik haar wel.
0: Ja, en dan zit ik even te denken... heb jij de avondvierdaagse? Er zijn weer een hoop Ermeloers die meelopen. Zitten daar nog...
1: De vierdaagse.
0: Zit daar nog kennis van jou tussen?
1: Nee, van mij niet. Nee.
0: Nee, oké. Okay. Want die worden gevolgd in Ermelo van nu, in de krant. Dus ook vandaar... vandaag zitten we een verslag in over gisteren. Dus als je dat wil weten, moet je even naar Ermelo van nu... En dan komt dat helemaal goed.
1: Voordat ze daar naartoe ging, toen zijn ze nog ontvangen door Hans van Dalen, de burgemeester.
0: Oh, die heeft ze nog even een hart onder de riem.
1: Juist.
0: Nou, en dan Gerbert, die was hartstikke blij met Buggers. Die zei, oh, lekker man.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk.
1: Ik vind het ook lekker, lekker deuntjes.
0: Ja. Nou, en dan zie ik bij jou weer een deuntje klaarstaan. Die hebben we dan nu weer op YouTube opgegraven. Een paar uren teerderheid.
1: Ja.
0: Dit klinkt een beetje als dat de wallen opgezocht worden. Of de rosse buurt of zo. Een paar uur.
1: Nee, zo ver wil je al niet te gaan, man.
0: Nee, een paar uur vind ik wel duur. Een paar uren teerderheid.
1: Ja, maar daar hoef je niet zo ver voor te gaan. En dan hoeft het ook niet zoveel te kosten.
0: Dan hoeft het ook niet. Oké. Jij kent de olifantenpaadjes.
1: Ik weet ook nog. Dat is alweer 10 jaar geleden. Dat was de eerste hond die wij hadden. Dat was een herder en dat is, moet je even kijken, nou dat is ruim 40 jaar geleden. En die liet ik altijd los in het bos in de buurt van de oude Arnhemse Karweg, de Vaderlaan in dat bosgebied. Dat was losloopgebied voor de hond. Dus dan ging ik meestal op de fiets, want dan kon die hond ook even een flink tempo maken.
0: Ja.
1: En toen stond er op een gegeven moment ook een grote, donkergroene Mercedes op een paadje, zo'n slingerpaadje. En ik reed er langs heen en toen keek ik zo weer achterom naar die voorruit. En daar zag ik mijn grootharig achterwerk, jongen. Dus ik weer even de fiets gedraaid. Zo kalm aan daar. En weer zich getrokken. En toen heb ik een klap boven op dat dak van die auto gegeven. Nou, ik dacht, dit kerel met zijn blote kont door de voorruit ging.
0: Oké.
1: Ik denk, oh. Die is waarschijnlijk ook niet met de buurvrouw.
0: Nee.
1: Maar ook niet met zijn eigen vrouw. Maar
0: nou ja, dan moet je maar nagaan. Hè. En dan zie je een harige kont en een vooruit.
1: Eruit.
0: Vooruit met dubbel R. Oh ja. Dan gaan we maar eens even luisteren naar die paar uur teerderheid.
1: Nou, ik denk dat het door mijn interventie iets korter was dan een paar uur.
0: Oké.

0: Trio Celesta, een paar uren zekerheid, of tederheid. Ja, zekerheid wil iedereen wel hebben, maar ja, dat kan je niet altijd hebben. Hè.
1: Ik wou net zeggen, dat is met die onvoorspelbare bal daar aan die grote overkant van die Haringvijver.
0: Ja, met die man met die oranje haardoos.
1: Met die haar, met die babykrul.
0: Ja, ik zit elke dag een beetje het nieuws te volgen hier. Nou, je weet niet meer welk nieuws klopt en welk niet doet.
1: Ook dat nog. Ook
0: maar
1: dat
0: maar hij bemoeit zich er ook overal mee. Nou wil hij weer dat, tenminste, als het allemaal klopt, hè. Dat Gianni Infantino, dat hij generaal van de Verenigde Staten, Naties, wordt. Dus de opvolger van Guterres.
1: Ja, ja. Wow.
0: Ja, zie het gebeuren?
1: Ik weet niet.
0: Ja, het is onvoorstelbaar.
1: Als dat misloopt, dan heeft altijd weer een ander het gezegd. Dat,
0: ja, daarom.
1: En dan werkt de ander niet mee. En die,
0: en het was een goede vriend en hij had hem zo goed door. Ja. Maar het is jammer dat hij het nou helemaal verzaakt heeft. En jongen, het gaat ook helemaal nergens meer over. Maar goed, als ik dan de volgende titel zie, dan denk ik nou, die is ook niet helemaal lekker volgens mij. Roelinda.
1: Nou, ik vind dat ze er wel leuk uitziet. Dat,
0: ja.
1: Grappig, leuk toetje.
0: Grappig cupke uit de psychiatrie jaren geleden. Zij vroeg aan het water. En wat heeft ze dan aan het water gevraagd? Of is dat jou ook niet bekend?
1: Dat houden we nog even geheim. Geen thee gaan zetten, geen koffie zetten. Gewoon luisteren.

0: Ja, dus. Nou, dat roelen dat dus, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. Ik ben nou. Dus een beetje...
0: Ja. Er komt een oproep om dat oude hoer waar jij net over had, dat mensen in de bossen van alles uit voor een spoken.
1: Ja.
0: Oproep om een rookverbod in de bossen beter aan te geven. Vraag om borden met waarschuwing aan de rokers.
1: Ja,
0: het Tonselse Veld, waar is dat eigenlijk, het Tonselse Veld?
1: Het Tonselse Veld, dat is tussen Ermelo en Harderwijk.
0: Zit daar een bos?
1: Daar zit bos, ja.
0: Dus,
1: ja, ja, zeker. Die campings daar, die zitten helemaal...
0: Oh, dat is ook aan die kant van de Harderwijkenweg ook.
1: Ja.
0: Dus zeg maar centuurbaan en zo.
1: Kant van Veldzicht, maar dus eigenlijk tussen de Leuvenumseweg en de Haspel in.
0: Ja, oké, dus dat. Oké. Nou ja, in de periode van mei tot en met september moet beter onder aandacht van de mensen worden gebracht dat daar niet gerookt mag worden.
1: Ja, ik weet niet beter. Daar ben ik als rotjong ben ik daar al mee grootgebracht. Van, ja goed, we zaten er...
0: Mocht daar nooit gerookt worden daar?
1: In het bos?
0: Ja?
1: Jawel.
0: Ja,
1: maar dan moest je wel goed oppassen op je peuk of zoiets.
0: Ja,
1: tegenwoordig flikken ze de boel zo van eraf. En ze branden lucifers die ze van eraf gooien. Oh nee, lucifers doen ze tegenwoordig niet meer. Hè. Ze zijn allemaal aanstekers en zo. Maar in ieder geval, het schijnt er een beetje aan de aandacht van de mensen te ontgaan. Dat ze zijn allemaal gewend alles van eraf te gooien in het bos. Hè.
0: Ja,
1: blikjes,
0: ja.
1: Flesjes, verpakking van... muesli-repen, weet ik het wat allemaal. Ze zijn zo gezond bezig, maar ze vervuilen de natuur. Dat is gewoon verschrikkelijk.
0: En dan kom je weer een auto tegen en dan zie je weer een behaarde bips. Dat hoor je dus ook.
1: En wie weet gooien ze dan ook nog weer een brandende puk door het raam naar buiten.
0: Ja.

Als alles een beetje tegenzet en niks je interesseert. De mensen die raar aanloeren, net of hij niks hem leert. Gooi dan een laag om je mond en

0: De mannen van Mooi Werk horen we voorbij komen. En dan... Ja. Nou, dan gaan we het volgende plaatje maar even klaarzetten. En dan kijken we of we nog wat te melden hebben. Volgens mij begint
1: dat... Nog wel.
0: De Oude Meul moet wijken voor woningen. Ja. Dat is dat ding in het buitengebied, in Telgt, hè?
1: Dat is in Telgt, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Het is te laat voor de monumentenstatus in Ermelo. Dus dan moet die weg en dan komen daar woningen. Hoeveel woningen krijg je daar zo kwijt op zo'n molplaatje?
1: Ja, dat ligt eraan hoe hoog je gaat natuurlijk. Ja. En ook welke eisen er gesteld worden door de gemeente aan de bebouwing. Ja, goed, als ze zeggen van er mag driehoog gebouwd worden. Want er staat nu ook een hoog gebouw. En vlak daarnaast, daar staat dan ook die oude school nog. Mm-hmm. Dus het mag allemaal wel iets hoger zijn. Maar ja, ik hoop toch dat ze het een beetje wel passend in de stijl van het buitengebied daar. Ik hoop dat ze die sfeer behouden.
0: Ja, dat weet je pas als het er staat. Hè?
1: Ja. Ik heb ook nog geen animatie gezien van wat er eventueel voor plannen zijn. Maar ze zijn er wel mee bezig, ja.
0: Ja. Nou ja, we gaan het meemaken, ongetwijfeld.
1: Ja.
0: En dan gaan wij naar het volgende plaatje alweer. Buurvrouw, bent u thuis?
1: Dat mis ik wel,
0: ook een oneerbaar voorstel ook alweer, hè? Ja.

0: Ja, die Robbie die hing ook overal uit, hè.
1: Jongen, jongen, jongen, jongen, ja. Jongen.
2: Weet toch wel geinig dat.
1: Ja. Nou, dan volgens mij hebben we het regionieuws gehad. Ik ga er even voor de zekerheid kijken. En dan zag ik net een voetbalnieuwtje. Okay. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland.
2: Oké. Okay.
1: En ja. Dat is wel grappig, want als Arne Slot de nieuwe bondscoach van Nederland wordt, dan hebben we dus twee trainers van Liverpool die elkaar opgevolgd hebben. En die komen dan in september tegenover elkaar te staan.
2: Ja.
1: Want dan wordt Nederland tegen Duitsland.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, maar zie jij zitten aan de slot? Oh jee.
2: Jawel. Jawel, jawel, jawel, jawel, jawel, jawel.
1: Ja. Maar moet er niet wat...
2: Maar ja, goed. Ik denk toch dat er dan onderhand de bezem nog eens flink door...
1: Maar moet er ook mentaal niet even flink schoongemaakt worden? Want het zijn toch allemaal wel... Blijkt nu achteraf ook weer dat de heren heel veel te vertellen hadden.
2: Ja, ja,
1: wij willen dit en wij willen dat. En ja, dat lukt dan niet, hè?
2: Nee. Maar dan begrijp ik niet dat... Ja, ze zijn overal mee bezig, heb ik wel eens het idee, maar... Behalve met voetbal, waar ze voor aangenomen zijn.
1: Dus. Ja. Ja, volgens mij was er maar één die ze op een of andere manier toch in een hoek kon krijgen. Hoewel ook daar de tweede keer dat Louis van Gaal coach was. Toen is hij ook, heeft hij het ook af moeten leggen tegen het team. Hè? Toen waren ze ook van, dat vinden we allemaal te streng en te moeilijk en te veel trainen. En daar hebben we geen zin in, we willen stappen. Dus ja, maar dat is hier maar weer wat voor een...
2: Ja, een grote invloed dat kan wezen. Maar
1: luxe
2: dat,
1: jongetjes.
2: Zeer zeker. Dat. Maar daarom... daarom dat hoor je dan nog wel eens af. Want dat denk ik, vroeger ook in de kleedkamer. Nou, heb ik helemaal niet zo hoog gevoetbald. Maar daar was toch een bepaalde pikorde. En als de trainer het niet terecht kon krijgen, dan waren er altijd wel een paar... van je ploeggenoten die je eventjes aan de oren trokken en zeiden van... makker, zo zijn we dat hier niet gewend.
1: In dienst van het team.
2: Juist.
1: Maar ja, dat is maar net wie dan bepaalt wat dat team dan weer moet doen. Hè? Dus,
2: Nou ja, maar tegenwoordig hebben we wie betaalt bepaalt.
1: Ja, maar dat is altijd wel zo geweest.
2: Dat is meestal niet de beste raadgever.
1: Nee, dat is de KNVB. Die doen helemaal niks. Nou, we moeten het even doen nog voorlopig met herinneringen van Marwa.
2: Yes.
1: Waar haal je dat weer vandaan, jongen?
2: Oh, daar kom ik overal tegen. Op Darknet.
1: Oké, op Darknet.

0: Marva Wadas. En wat had je nou van laatst? De zomernachten. Dat is de verkeerde, denk ik. Nou, dan moet ik even de... Oh, wacht even. Duo Noord gedacht, dat zag je. Oh, wacht even. Schuif niet eens openstaan, man. Even kijken.
1: Is wel.
0: Ja, even kijken. Nou, dan gaan we die even opzoeken. Dat zal elk moment kunnen gebeuren. En, ja, daar heb je hem al. Yeah. Nou, dan krijg je eerst die hele bul reclame er weer aan vooraf. Jongen,
1: ook weer die
0: jongen.
1: Vriendelijke dame, die knippen ook nog voordat ze de koelkast dicht doet. Dat, Die is kou aan het zoeken. Maar daar heb je ze dan. Daar in de nacht. Palmbomen op de achtergrond.
0: Nee, wacht eens even.
1: Hoppa!
0: Ja, die is voor dadelijk, joh. Die had ik net voor dadelijk klaargezet. Man.

0: Ja, ze kijken er ook naar zo bij.
1: Ik wou net zeggen.
0: Hadden ze nooit gedacht. Hadden ze nooit gedacht. Nou, ze kijken ze ook inderdaad.
1: Nooit gedacht. Nou, dat was nog een schaatsenmerk ook.
0: Een schaatsmerk, ja?
1: Ja, nooit gedacht. Dat waren schaatsen, Lage Noorden.
0: Oké.
1: Nooit vergeten.
0: Nou,
1: hele
0: dan...
1: Hele goede schaatsen.
0: Ja, we hoorden net al, ik had een vakantiereisje gepland. Ja. Griekenland, Rio de Janeiro en Frankrijk. Dus, laten we even beginnen met die Griekse, want daar hebben we net al een stuk van gehoord.

0: dat moet wel lichtvoetig zijn. Ja. Wil je dit tempo opbrengen? Begin, dat ging nog wel, maar dit wordt wel iets anders.
1: Ja, maar ja, je mag dan wel weer alle glazen en bestek over. Of en, oh, ja. En ja, het servies goed kapot gooien.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus wat dat betreft krijg je er ook weer zo'n hoop voor terug. Hè?
0: Yes.
1: Had jij wat met Grieks eten?
0: Ja, best wel.
1: Ja, toch wel? Ja,
0: ja, ja, dus, ja, er zit veel vlees in. En ik ben wel een...
1: Een vleeseter.
0: Ja, vleeseter.
1: Souvlaki's en Suzuki's en...
0: Kawasaki's.
1: Ja. Maar wat schaft de pot dit weekend bij jou?
0: Ik denk dat het pizza wordt.
1: Pizza? Oh, dat is...
0: Ja. En hoop ik dat mijn vrouw niet luistert, want dat mag ze eigenlijk niet weten.
1: Dat, dat mag ze niet weten. Maar ga je hem zelf maken of ga je hem bestellen?
0: Maar nee, dan ga ik hem wel eventjes bestellen. Dat,
1: bestellen,
0: ik vind het wel. Ik vind het ook wel leuk om zelf te maken. Want ik heb eigenlijk al een bouwpakketje in de kast staan. Dat,
1: ja, tegenwoordig van die mooie bouwpakketten daarvoor. Ja. En dat is echt leuk. Het is alleen jammer dus, dat de doos er niet bij zit. Dan had je zelf kunnen bezorgen.
0: Voor de bezorger ook nog
1: ja,
0: kunnen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed.
0: Een tip voor de bezorger.
1: Ja. Ik zei al, we zaten in Griekenland. Heb je wat met Frankrijk? Franse keuken?
0: Franse keuken. Nouveau cuisine. Dat zijn allemaal van die hele kleine beetjes die heel duur zijn.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb,
0: nouveau cuisine. Op zich smaakt het allemaal wel lekker, maar...
1: Het is te weinig.
0: Destijds was ik ooit eens een keer... Hoeveel hebben we nou? Hoeveel tijd hebben we? Oh, hem nog wel even een paar minuten. Maar in ieder geval wij hadden een consultant

0: Ja, dus ik ga met mijn collega, ging ik allemaal weer op Ermelo aan. De opdracht uitvoerde, de consultant die ging richting Enschede, want daar woonde hij. En we waren op weg hier weer naar Ermelo toe. En toen kwamen we bij de frietetlijns, we keken elkaar aan. Ja, zijn we alle twee. Dus toen zijn we de frietent weer ingedoken. En daarom is ze kwaliteit, mooi opgemaakte bord. Alleen, ja.
1: Ja.
0: Wij ja, waren iets grotere posjes gewend.
1: Ja, pour een flirt.
0: Ja, het was een flirtje.
1: Een flirtje, ja.

0: wij, wij, wij. Maar wij krijgen een zwaai, zwaai, zwaai. Bye, bye, bye. Zeggen. Dus we gaan afscheid nemen.
1: Ja.
0: Bert.
1: Ja.
0: Roept u maar.
1: Nou, ik zou zeggen, ik wens iedereen een heel happy weekend toe. Doe wij zeggen, dan lieg je nooit. En wat mij betreft, ja goed, tot morgen vroeg, 9 uur.
0: 9 uur, heb je nog een thema?
1: Ik heb eigenlijk Nederlandse artiesten in het Duits.
0: Nederlandse artiesten in het Duits.
1: Ja.
0: Okay. Dus, nou, en, voor de rest, ja, ik zou zeggen, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar, laat veel over hem aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf allemaal weer tegen bed, dus morgen om 9 uur. En ik ben er dan maandag morgen om 7 uur weer. Maar we hebben nog genoeg collega's die jullie het weekend door kunnen helpen.
1: Daarom.
0: Dus dat kan je allemaal wel zien. Nou, en dan zit ik even te kijken naar hoeveel seconden hebben we nog. Nog 17.
1: Zo.
0: En dan kunnen we gaan aftellen.
1: En dat is veranderd alweer. Dat,
0: ja, dat is veranderd
1: alweer. Anders, dat is, is alweer, dat is, ja.
0: Als je nu kijkt, is het nog maar 9.
1: De tijd eilt voort.
0: Ja, dus...
1: dus, ja, wat dat betreft...
0: Wij gaan de boel fixen. Doei!
1: Doei, doei!

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is het oponthoud 1/2 uur. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein doe je er een kwartier langer over. De A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 4 kilometer. Vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Een filiaal van de Wibra aan de Stationsstraat in Ermelo is woensdag kort voor sluitingstijd het doelwit geworden van een overval. De politie rukte met meerdere eenheden uit en zette meteen een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is nog onduidelijkheid over de wijze waarop de overval is gepleegd en het aantal betrokken verdachten. De politie vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Stationsstraat of beschikken over camerabeelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, dashboardcamera of beveiligingssystemen, zich te melden. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. Wethouder Arep John Tichelaar heeft de nieuwe uilenexpositie bij de Schaapskooi aan de Postweg in Ermelo officieel geopend. Dat meldt de Stichting Schapendrift. Na de opening gaf Gert Schuurman van NNP Ermelo een presentatie over de verschillende uilensoorten die in ons land voorkomen en hun leefomgeving. De expositie is ingericht om bezoekers meer te leren over deze nachtvogels en het belang van natuureducatie. De tentoonstelling is tot en met mei volgend jaar te bezoeken op de bovenverdieping van het bezoekerscentrum van de Stichting Schapendrift. En tot slot, de uitvoering van de aanpak Veluwe is officieel begonnen. Provincie Gelderland heeft een subsidie van 7,8 miljoen euro toegekend aan waterschap Rijn en IJssel voor de bouw van een groengasinstallatie bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Duiven. Het project moet de stikstofuitstoot terugdringen en bijdragen aan het herstel van de natuur op en rond de Veluwe. Het project is het eerste dat wordt uitgevoerd binnen de aanpak Veluwe, waarvoor het Rijk in totaal 300 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. De provincie wil met gerichte investeringen werken aan natuurherstel en tegelijkertijd ruimte creëren voor wonen, werken, ondernemen en een toekomstbestendige landbouw. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden, gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen door een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Dan loopt het vast bij Arnhem voor het knooppunt Grijsoord. Je hebt een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers van de Noordwest-Veluwe. Welkom weer bij een nieuwe uitzending van Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander en dat allemaal op Veluwe FM. En ik begin weer met een nieuw uit de Verenigde Staten binnengekregen is een cd van Rashad the Blues Kid. Ik had nooit van hem gehoord, maar uit de meegestuurde info blijkt dat hij Larry McGill heet en uit Laurel in Mississippi komt. Al jong brachten zijn ouders hem in contact met heel veel muziek en ook heel veel verschillende muziek. In 2011 vormde hij met een aantal schoolvrienden de Groove Band, wat het begin werd van zijn muzikale carrière. En nu ligt er de cd Raised on the Blues met onder andere de song Nothing But the Blues. Rashad the Blues Kid.

Pigeon Swing door zanger en mondharmonica-blazer Tomislav Goluban. Hij komt oorspronkelijk uit Kroatië, maar tussen 2009 en 2025 verbleef hij veel in Amerika om ook daar opnames te maken en op te treden natuurlijk. In Kroatië werkt hij mee aan radioprogramma's met aandacht voor de blues en is hij medeoprichter van de Kroatische Blueskrachten, daar de Nationale Blues Society. De naam van de band is een eerbetoon aan John Lee Hooker. Het feit dat de band bestaat uit 4 vrouwen en alleen een mannelijke drummer maakte het tot Jane Lee Hooker. Van deze band stevige blues en bluesrock en nu van het derde album Rollin uit 2022 de song Drive. Jane Lee Hooker.

De New Yorkse zanger en gitarist Tuss Crew wilde in 2021 een meer akoestische kant op. En dat werd het album Broke Down, Busted Up met onder andere Annie Harris op fiddle, waarmee de sound beïnvloed werd. En dit was van dat album het titelnummer. Uit Austin in Texas komt Cathy Murray en de Kilowatts, met muziek geïnspireerd door Freddie King, Stevie Ray Vaughan en de Fabulous Thunderbirds. Voor de echte Texas Blues moet je bij Cathy Murray zijn met haar album uit 2022, Fully Charged, en de song Changing Lanes.

In 2018 debuteerde Michelle Denise, oftewel Sugar Queen, met 340 Blues. Op dit album werkte ze samen met muzikanten uit Amerika, België en Nederland. Ze was namelijk in Nederland neergestreken en ging samenwerken met de band The Straight Blues Band, die bestaat uit leden uit België en Nederland. Je hoorde haar in de relaxe shuffle Crab Boil Shuffle. Een stukje onvervalste Zydeco nu. Zo'n 20 jaar geleden was ik al verkocht voor Lisa Haley met haar vrolijke viool en Zydeco op de cd Louisiana uit 2001. En onlangs ontdekte ik haar live cd Absolutely Live uit 2016. Hoor nu haar heerlijke Backdoor.

Stranger Blues door mondharmonica-blazer James Harmon uit Alabama, die leefde van 1946 tot in 2021. Een journalist omschreef James Harmon als een grappige, ongecompliceerde bluesharpspeler. Vanaf zijn 16e heeft hij in allerlei bands gespeeld. Naast zijn werk met zijn eigen band werd hij namelijk veel gevraagd door anderen. Zanger en gitarist Jimmy Burns werd in Mississippi tussen de katoenplantages geboren. Hij heeft echter vrijwel zijn hele leven in Chicago gewoond. En daar werkte hij veelal solo, bracht singeltjes uit om later ontdekt te worden toen hij als vaste bespeler optrad in de Smoke Daddy Club in Chicago. Van zijn album Nighttime Again nu, You Say You Need Lovin', Jimmy Burns.

Lay There and Hate Me, een song van het album White Lies for Dark Times. En dat was weer het eerste album van Ben Harper met de Texaanse bluesrockband Relentless Seven. We praten nu over 2009. De band bestond maar 2 jaar en Ben Harper is intussen niet in 1 hokje te vangen. Hij zoekt steeds weer nieuwe muzikale wegen en zo is hij wat dat betreft een heel breed ontwikkelde man, deze Ben Harper. Bobby Messano, en die is van 1954, komt uit New Jersey en heeft gewerkt met onder andere Steve Winwood en Clarence Clemens. In de laatste 20 jaar verscheen regelmatig zijn album, zoals in 2013 Welcome to Deltaville met My Crazy Dreams.

Evil Things door de relatief jonge gitarist en zanger Mark Broussard. Hij is 44, komt uit Louisiana en brengt een mengsel van funk, blues, R&B, rock en pop met een vleugje Southern Roots. En daarginds heet het dan wel Bayou Soul. Intussen heeft deze Mark Broussard al 12 albums op zijn eigen naam staan. En dan nu even een man alleen met zijn gitaar, Little Johnny Cantreed. Hij kwam uit Nashville, maar daar had hij als soloist te veel concurrentie. Dus trok hij naar Florida. Inmiddels heeft hij een hoop prijzen als solo bluesartiest gewonnen. Je hoort hem nu in My Little Girl Blue.

En hij bracht er ook nog een mondharmonicaatje bij, deze Little Johnny Cantreed. En zo komen we alweer naar het einde van dit eerste uur Let the Blues Get In. Tot het nieuws nu de Britse singer-songwriter met bluesy songs John Martin. Naast de blues was hij ook thuis in de folk, jazz en rock. Van zijn album Solid Air nu de song May You Never. Tot zo dadelijk na het nieuws voor het tweede uur Let the Blues Get In.

0: 飞鹿 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog. Dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein staat 12 kilometer file vanaf Valburg. Op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen, 3 kilometer. En dat kost je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug, bluesliefhebbers, bij Let the Blues Get In, het tweede uur. Met mij, ik ben nog steeds Alexander en alles op Veluwe FM, de radio voor de Noordwest-Veluwe. En ik begin dit tweede uur met aandacht voor Ruthie Foster. Zij is van 1964 en beheerst een wijd palet aan stijlen. Van gospel en blues naar jazz, folk en soul. Ze is wel vergeleken met Bonnie Raitt en Aretha Franklin. Nu uit een optreden van haar tijdens het New Orleans Jazz and Heritage Festival in 2010, Runaway Soul.

Little Blues with a gospel right here.

Gitarist en zanger Pat DiNizio uit New Jersey speelde naast zijn werk als lid van een band een aantal soloalbums bij elkaar. En daarin richtte hij zich vaak op covers van zijn favoriete idolen. En hier was dat Buddy Holly, aan wie hij een heel album wijdde. Je hoorde Heartbeat. Anna Popovic kwam uit Belgrado toen het nog Joegoslavië was en het is nu Servië. De band waarin Anna Popovic daar ooit begon was Hush. En met die band had ze al een enkel album opgenomen, zoals in 1998 Hometown. En van dat album krijg je nu Learn to Treat Me Right.

just a minute, blow it.

supercool door saxofonist en zanger Lonnie Youngblood, die nu bijna 85 is. Hij kreeg bekendheid toen hij in 1966 met Jimi Hendrix speelde en een paar opnames maakte. Na het overlijden van Jimi Hendrix maakte hij nog een paar singles en nog een paar albums in de 70er jaren. En veel verder kwam deze Lonnie Youngblood niet. Ernest Leon Baker, alias King Ernest, was van 1939 en kwam uit Mississippi. Hij leerde gitaar spelen van zijn vader en vertrok op zijn 19e naar Chicago. Daar heeft hij met de meeste grote namen wel samen gespeeld. Een maand voor zijn overlijden in 2000 kwam zijn album Blues Got Soul uit, met daarop de song Blues Conviction. King Ernest.

0: Don't mess with the hooks. And please don't mess with the hookers. Don't mess with the hookers. God knows we'll burn you down. Then Earl told me, said, John, be cool. I got the cat. Be cool.
1: Ik vond het hoog tijd om weer eens iets van John Lee Hooker te laten horen. 29 mei 1969 nam hij een album op samen met pianist en zanger Earl Hooker. If You Miss Him, I Got Him. Het album opent met de titelsong, alleen heette toepasselijk genoeg The Hookers en die hoorde je zojuist. Sandy Dillon was een Amerikaanse zangeres en songwriter die haar eigen muziek omschreef als jazzpunk western blues. Heel bijzonder, want wat moet je je erbij voorstellen? Ze heeft ook nog Janis Joplin gespeeld op Broadway. Een veelzijdig mens dus, deze Sandy Dillon. Van haar nu Too Much Fun.

Walkaway van Bjørn Berge uit Noorwegen. Hij heeft in Noorwegen diverse prestigieuze prijzen gewonnen en ook heeft hij door de jaren heen door heel Europa getoerd. Dit nummer staat op het album We're Gonna Groove uit 2006. De Belgische band Elfish werd in 1994 opgericht door zanger Steven de Bruin, met onder andere Roland van Kampenhout als lid. In 1999 bracht Elfish een album uit, Hooked, met live-opnames en rariteiten, zoals ze het zelf noemden. Van Elfish nu van dat album een lekker zinderend, slepend nummer, People in Traffic.

Good as Bad Can Be, door de Belg Roland van Kampenhout en Blues Workshop uit de tijd voordat van Kampenhout toetrad tot Elvis. Het album met dezelfde titel Good as Bad Can Be, waarop ook Raymond van Groenewoud meedeed, kwam in 1989 uit. Uit Boston kwamen de Tarbox Ramblers, de band rond frontman Michael Tarbox. De sound van de band werd bepaald door driestemmige zang, heavy rhythms, slidegitaar en viool. Van het eerste naamloze album van de band uit 2000, Jack of Diamonds.

Dit early morning blues klonk een beetje dronken of met een kater gezongen door Willie DeVille. Deze unieke, soms geniale zanger, gitarist en songwriter beperkte zich niet tot één muziekstijl. Bij hem kon je Latin ritmes, blues riffs, doo-wop, Cajun muziek, soorten van Frans cabaret en echo's van vroeg 1960 Uptown Soul terughoren. En dat maakte Willie DeVille een unieke figuur in de muziek. Zanger, gitarist, mandolinespeler en mondharmonica-blazer Gary Hunt kreeg erkenning door zijn werk bij Nick Moss en John Alex Mason. En dat leverde hem een eerste album op in 2007, Since Way Back. En daarvan ga je nu luisteren naar Ready to Go.

Gary Hunt zingt het al, Ready to Go, en dat ben ik, maar dan wel bijna, maar nog niet helemaal. Want er is nog tijd voor één laatste en een beetje langere song. En die komt van Tony Spinner. Die heeft een lange staat van dienst, onder andere door zijn jarenlang toeren met Toto en Paul Gilbert. En op eigen naam heeft hij inmiddels een lange reeks van albums uitgebracht. Van de cd Rollin' and Tumbling uit 2009 nu de song Goudvissen Kom Blues. Waar kan je allemaal muziek over maken? Goldfish Bowl Blues klinkt het dan. Tony Spinner. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Let the Blues Get In.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles verandert.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Het besluit van de Vlaamse overheid om het houden van dolfijnen in gevangenschap te beëindigen leidt ook in ons land tot nieuwe discussies over de toekomst van het dolfinarium in Harderwijk. Jan Slachter, directeur van Oproep Max, heeft zich uitgesproken voor een sluiting van het park. Tijdens een uitzending van de Oranje Zomer stelde Slachter dat het volgens hem niet langer past om dolfijnen in gevangenschap te houden voor shows en entertainment. Dierenwelzijnsorganisaties uiten al jaren kritiek op het houden van zeezoogdieren in gevangenschap en pleiten voor een einde aan dierenshows. Het park stelt daar tegenover dat het zich inzet voor educatie, onderzoek, natuurbehoud en de verzorging van dieren. Bezoekers kunnen de komende weken terecht op twee zomerse evenementen in Putten en Zeewolde. Beide markten zijn gratis toegankelijk en bieden een gevarieerd aanbod voor inwoners, toeristen en dagjesmensen. In Putten worden op dinsdag 28 juli, 11 augustus en 25 augustus de jaarlijkse Curiosa boeken- en antiekmarkten gehouden. Die vinden plaats op het Kerkplein en Fontanusplein. In Zeewolde vindt op donderdag 30 juli van 10 tot 5 de jaarlijkse zomerbraderie plaats. Beide evenementen behoren tot de vaste zomeractiviteit in de regio en trekken jaarlijks veel bezoekers uit de omgeving en ook vakantiegangers. En tot slot, een filiaal van de Wibra aan de Stationsstraat in Ermelo is woensdag kort voor sluitingstijd het doelwit geworden van een overval. De politie rukte met meerdere eenheden uit en zette meteen een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is nog onduidelijkheid over de wijze waarop de overval is gepleegd en het aantal betrokken verdachten. De politie vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Stationsstraat of beschikken over camerabeelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, dashboardcamera of beveiligingssystemen, zich te melden. De politie meldt dat er een verdachte is aangehouden. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselseveld roept de gemeente Ermelo op om het seizoensgebonden rookverbod in de bossen beter zichtbaar te maken. Volgens de stichting is de huidige bewoording onvoldoende, waardoor bezoekers niet altijd op de hoogte zijn van het verbod. In de bossen van het Tonselseveld geldt jaarlijks van mei tot en met september een rookverbod vanwege het verhoogde risico op natuurbranden. De stichting stelt dat het ontbreken van duidelijke waarschuwingsborden heeft bijgedragen aan meerdere kleine bosbrandjes in het gebied. Volgens de stichting kan een duidelijke communicatie bijdragen aan een grotere bewustwording onder bezoekers en het risico op natuurbranden verder verkleinen. De provincie Gelderland maakt zich zorgen over de gevolgen van de geplande defensiekazerne in Zeewolde voor de bereikbaarheid van de Veluwe. Volgens de provincie zal de nieuwe kazerne leiden tot meer verkeer van personeel en militair materieel tussen Zeewolde en defensielocaties in onder meer Ermelo, Stroe en Nieuw-Millingen. Gelderland heeft het Rijk gevraagd om 275 miljoen euro beschikbaar te stellen voor maatregelen om de verkeersdoorstroming op de Veluwe te verbeteren. De nieuwe kazerne aan de Spiekweg in Zeewolde moet tussen 2029 en 2035 worden gebouwd en biedt straks ruimte aan zo'n 6000 medewerkers en 1000 leerlingen. En tot slot, de nieuwe stikstofplannen van het kabinet kunnen volgens een onafhankelijke stikstofexpert een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot op en rond de Veluwe. Uit een doorberekening blijkt dat de voorgestelde maatregelen perspectief bieden voor natuurherstel en tegelijkertijd ruimte kunnen creëren voor woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen, meldt Dagblad de Stentor. Voor de Veluwe, waar de stikstofbelasting al jaren een groot knelpunt vormt, kunnen de maatregelen volgens de analyse leiden tot een merkbare afname van de uitstoot. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20 en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Putten zijn meerdere hulpdiensten donderdag rond 11:30 met spoed uitgerukt naar de Luzernestraat. De reden was een ernstig medische noodsituatie in een woning. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om gespecialiseerde medische ondersteuning te verlenen. De helikopter landde in park De Groene Schreg op korte afstand van de incidentlocatie. Er zou sprake zijn geweest van een reanimatie. Over de toedracht van het incident heeft de politie geen nadere informatie bekendgemaakt. Het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum. De plannen voor een landelijke regeling die permanente bewoning op vakantieparken eenvoudiger moet maken, gaan niet door. Daardoor blijft de gemeente Harderwijk zelf verantwoordelijk voor het beleid rond permanente bewoning van de recreatieparken, meldt Dagblad de Stentor. De krant meldt dat het kabinet heeft besloten af te zien van de voorgenomen wetswijziging. Voor bewoners van vakantieparken in Harderwijk betekent dat er geen landelijke legalisatiemogelijkheid komt en dat de gemeente per situatie blijft beoordelen welke oplossing passend is. Voor bewoners die al permanent op een recreatiepark verblijven, blijft maatwerk het uitgangspunt. En tot slot, het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist tegen een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die wordt verdacht van een reeks insluipingen en diefstallen bij hoogbejaarde vrouwen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook inwoners van Putten en Nijkerk. Volgens het OM pleegde de verdachte tussen september 2015 en februari dit jaar in totaal 9 diefstallen bij vrouwen tussen de 80 en 98 jaar oud. De feiten zouden hebben plaatsgevonden in onder meer Putten, Nijkerk, Bemmel, Tiel en Doetinchem. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Bruno.
4: Say, what's up, fellas?
3: Hanging out down here.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N50 Emmeloord Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Luisteraars en amateurs, even een serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
11: Mark, Rusticus, Dennis...

0: Hallo!
1: Hi Dennis!
0: En welkom!
1: Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van de Stennis.
0: Ja, met Jasper.
1: En Dennis vandaag.
0: Juist, voor de vrijdagavond, de 24 is het vandaag. Het is al bijna weer augustus.
1: Oh, ja.
0: Wat gaat het toch allemaal snel, hè?
1: Ja,
0: dat heb je zo als je een aantal weken er niet bent.
1: Nee, we zijn een aantal weken op vakantie geweest, kunnen we bijna zeggen.
0: Nou ja, zeker. Zo kun je het wel zien, ja.
1: Mark
0: had zich voor vandaag afgemeld. Ik zag dat hij op zijn werklocatie zat. Dus
1: ja.
0: Of in de overuren of op een bedrijfsbarbecue.
1: Ik verwacht dat laatste.
0: Dat denk ik ook. Ja.
1: Mooi. Goed, jij was natuurlijk vorige week op de Zwarte Cross.
0: Klopt, ja.
1: En dan gaan we dit vandaag
0: ben ik vanaf... ik heb net mijn stem weer zo'n beetje terug.
1: Ja.
0: Dus dat kun je misschien nog wel horen af en toe.
1: Ja. En je ziet er
0: fit uit. Ja. Ik had maar één dagje nodig en dat was alleen maandag. Dus zo zeg ik dat goed. Nee, zondagavond zijn wij weer gaan rijden en terug richting hier.
1: Dus je hebt de afsluiter gemist? Nou, dan weet ik nog steeds wat de afsluiter
0: nee,
1: was.
0: Dat heb ik net voor je opgezocht. Dat waren Suzanne en Freek, geloof ik.
1: Oké. Nou,
0: dus op zich heb ik daar niks aan gemist.
1: Okay. Nou, en we draaiden net Madness met It Must Be Love. Daar was ik 2 of 3 weken geleden heen. Dus ik dacht, nou, leuk om even te draaien.
0: Oh ja, zeker.
1: Dat was een leuk liedje.
0: Leuk groepje.
1: En
0: die hebben ook de Parachute gemaakt, hè?
1: De wat?
0: Parachute. Dat is ook Madness, toch?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Ja, je bedoelt dat teken Parachute.
0: Ja.
1: Nee, die is niet van
0: hun. Oh, dat is niet van hun?
1: Nee.
0: Okay.
1: Ik weet even niet van wie die wel is, maar niet van hun in ieder geval.
0: Oh, dat dacht ik.
1: Nou. Dan gaan we zo meteen even opzoeken.
0: Gaan we opzoeken, joh.
1: Voor de rest zit alles er gewoon in dit uur. Dus blijf vooral gewoon luisteren.
0: Ja.
1: We gaan even wat dingen van de Zwarte Cross draaien. Ik zag dat je in het lijstje bijvoorbeeld Direct had gezet. Nou, dan heb je mij altijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, mooi.
1: Dus zal ik die dan ook aanzetten? Vind je dat goed?
0: Ja, best wel.
1: Oké. Won't Fall.
0: Ja.
1: Volgens mij de nieuwste van ze, dacht ik.
0: Kom op. Ik heb ze niet gehoord.

0: Zij waren een van de afsluiters, zag ik.
1: Ja.
0: Volgens mij op de vrijdag of zo, op de zaterdag.
1: Ja, vrijdag of zaterdag, geloof ik.
0: Ja. Maar je hebt ze dus niet gezien?
1: Nee, deze waren bij het hoofdpodium. Ja, en die heb ik niet gezien.
0: Oké. Nou, zondag.
1: Nee,
0: altijd wel goed live.
1: Suzanne en Freek heb ik ook niet gezien. Die waren zondag, dus. Jannes heb ik wel gezien.
0: Oh, oké.
1: Hoofdpodium ook,
0: okay. Dat is prima. Maar direct live is altijd wel goed.
1: Ja, klopt. Ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Deze bedoelde ik net.
0: Ja, deze bedoelde je net. Ja. Ik had dat ook niet geraden.
1: Nee?
0: Something happens.
1: Oké.
0: Dat zegt mij helemaal niks.
1: Nou. Zometeen in ieder geval tijd voor de foute plaat. We hebben natuurlijk straks de regio nieuwtjes, de politie nieuwtjes, de brandweer, de ambulance. En ik had de foute plaat al lang opgezocht.
0: Oh ja, ik had er ook eentje
1: klaar. Oh ja, had er ook een. Ach, dan doen we er nog een, hoor. Ja.
0: Zullen we hem ook gewoon draaien, Jan?
1: Ja, joh, bij zo.
0: Oh ja, doen we dat, joh.
1: Ah, ja, joh.
0: Nou, something
1: happens. Vandaag.
0: Ja, Mark is er niet. Nou, mooi. Parachute dus. Van Madness. Soort van. Parachute.

0: Wat een lange outro.
1: Ja, lekker hè.
0: Ga jij dat eigenlijk nog doen?
1: Nee, nu niet. Nee. Ik sla denk ik dit jaar over.
0: Nou?
1: Ja. Moet even sparen.
0: Ja. Hoe gaat het met de woning?
1: Weet ik niet. Ik ben er niet meer geweest de afgelopen weken. Dus misschien dat ik er morgen of zondag even langs loop.
0: Oké, dus als ik hardlopen, dan bestaat er een goede kans.
1: Dat kan.
2: De foute plaat. Nog fouter dan fout.
0: Nou.
1: Ja.
0: We hebben er dus twee eigenlijk.
1: Juist. En die ene was live.
0: Nou.
1: Ja.
0: Dat heb jij gewoon even meegemaakt.
1: Ja, ik heb die Duitse wel gezien, ja.
0: Oh, maar deze niet?
1: Nee, niet live.
0: Oké.
1: Maar misschien dat hij er wel live was geweest.
0: Ik weet niet of hij er was.
1: Nee, weet ik ook niet.
0: Maar goed, het is natuurlijk de zomerrit van dit jaar.
1: Oké.
0: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat hij het goed doet. We hebben hier toevallig de top 40 voor ons. Hij staat op 3.
1: Zo. Ja. Gaat een goede kant op dan.
0: Vriend van de show.
1: Ja.
0: Rutger van Barneveld.
1: Ja. Hij is ook maar een paar keer pas afgespeeld, zie ik.
0: Ja. Nou, laten we er nog even een keertje bij doen.
1: Voor de statistiek, hè?
0: Ja, Rutger, deze is van ons
1: voor jou.
0: Zwoele zomeren.

0: Is dat een mandoline die we op de achtergrond horen?
1: Ja, ik denk het. Ja. Het is geen banjo, hè?
0: Nee, verder weg
1: van een banjo, ja.
0: Nee, het is ook niet echt een ukulele. Dus
1: het is ook geen ukulele.
0: Nee, nou, goed. Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten.
1: Ja, zit er geen clip bij dan? Dat kun je het zien, natuurlijk.
0: Nou, dat kunnen we wel even opzoeken.
1: Tegenwoordig kun je hier gewoon clipjes bekijken.
0: Oh, zo, ja, maar dat zijn vaak wel hele korte clipjes, hè?
1: Oké, dat weet ik niet. Zit er geen volledige video bij dan?
0: Nee, dat is tegenwoordig nog niet zo. Nee, zo te zien niet.
1: Nee.
0: Even kijken of dit goed... Oh, mag dat niet?
1: Oké.
0: Nee, dat heeft de technische dienst heeft dat hier...
1: Ja, ik denk het is uitgeschakeld.
0: Maar we kunnen wel eventjes hier kijken op het grote internet.
1: Ja, misschien dan, aan de chat vragen.
0: Ja, dat kunnen we ook nog doen. Goed, hoe was je week verder?
1: Zoals ik al zei, ik had maandag vrijgekregen van mijn baas.
0: Ja, dat is lief.
1: Ik mocht uitslapen, dus dat heb ik ook zeker gedaan. En eigenlijk was ik begin van de middag wel weer topfit. Dus ik ben maar weer een beetje aan het werk gegaan. Ja. Ik ga het allemaal door, hè, dus dan beginnen we maar weer vast.
0: Ja.
1: En eigenlijk de rest van de week ook. Dus ik heb lekker gewerkt deze week.
0: Oké. Praat nog even vol, want dan kan ik even chatje vragen.
1: Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik al een weekend heb, hoor. Want,
0: Wat gaan we nog doen?
1: Morgen heb ik eigenlijk ook nog een klein klusje staan, wat even moet gebeuren.
0: Ben je ook nog weer sporten?
1: Zeker, vorige week. Ik ben er vorige week naar het zwembad geweest.
0: Oh.
1: Bij de Zwarte Cross. Ja. Ik zag niet dat, bij de Zwarte Cross, maar in lichte woorden.
0: Mark is ook wezen zwemmen van de week, zag ik.
1: Oh?
0: Ja.
1: Vast niet in lichte woorden.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee, dat zal wel.
0: Waarom is dit allemaal zo moeilijk?
1: Ik weet niet wat je allemaal voor reclame...
0: Ik probeer dat allemaal... Ik probeer dat allemaal weg te klikken. Er heeft hier iemand zich overal op geabonneerd.
1: Ja, of iemand is gewoon nog ingelogd nu op Google, zeg maar.
0: Ja. Nou goed, mijn week was prima.
1: Oké,
0: niet zo
1: fijn.
0: Gewoon normaal.
1: Geen vakantie gehad?
0: Nee, ik heb dit jaar geen zomervakantie.
1: Nee, jij ging gewoon door, hè?
0: Ja, dit jaar gaan we gewoon door.
1: Ik snap hem.
0: Dus ik heb gewoon lekker gewerkt en vooral dat.
1: Nou, mooi.
0: Hm. Ja.
1: Zullen we eens die andere foto plaat doen en dan even terugkomen op Rutger?
0: Dat is allemaal vrij moeilijk, dus laten we dat maar doen. Ik neem aan dat je deze bedoelde.
1: Ja, ik heb hem gezien.
0: Zullen we niet twee plaatjes tegelijk doen anders? Misschien gewoon zomaar een idee.
1: Zou misschien ook kunnen.
0: Want dan klik ik die gewoon even weg en dan
1: doe
0: ik...
1: Dat zou ik doen.
0: Doe gewoon even... Appetit.
1: Ja.
0: Nou, I know.

0: De plaat is alweer voorbij, joh.
1: Een kort plaatje.
0: Ja,
1: was 1 minuut 58.
0: De ingekorte versie.
1: Ja.
0: Okay. Zolang heeft hij ook niet op het podium gestaan.
1: Nee, was ook afdoen. Nou, mooi. Het is 26 minuten over 7 en dat betekent de hoogste tijd voor.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist tegen een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die wordt verdacht van een reeks insluipingen en diefstallen bij hoogbejaarde vrouwen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook inwoners van Putten en Nijkerk. Volgens het OM pleegde de verdachte tussen september 2015 en februari dit jaar in totaal 9 diefstallen bij vrouwen tussen de 80 en 98 jaar oud. De feiten zouden hebben plaatsgevonden in onder meer Putten, Nijkerk, Bemmel, Tiel en Doetinchem. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. De plannen voor een landelijke regeling die permanente bewoning op vakantieparken eenvoudiger moet maken, gaan niet door. Daardoor blijft de gemeente Harderwijk zelf verantwoordelijk voor het beleid rond permanente bewoning van de recreatieparken, meldt Dagblad de Stentor. De krant meldt dat het kabinet heeft besloten af te zien van de voorgenomen wetswijziging. Voor bewoners van vakantieparken in Harderwijk betekent dat er geen landelijke legalisatiemogelijkheid komt en dat de gemeente per situatie blijft beoordelen welke oplossing passend is. Voor bewoners die al permanent op een recreatiepark verblijven, blijft maatwerk het uitgangspunt. En tot slot, de nieuwe stikstofplannen van het kabinet kunnen volgens een onafhankelijke stikstofexpert een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot op en rond de Veluwe. Uit een doorberekening blijkt dat de voorgestelde maatregelen perspectief bieden voor natuurherstel en tegelijkertijd ruimte kunnen creëren voor woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen, meldt Dagblad de Stentor. Voor de Veluwe, waar de stikstofbelasting al jaren een groot knelpunt vormt, kunnen de maatregelen volgens de analyse leiden tot een merkbare afname van de uitstoot. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
1: FM. Nou, hartstikke mooi hebben we dat ook weer gehad. Ja. Zat er nog wat tussen wat je interessant vond? Of zei
0: Nee. Ja, maatwerk. Okay. Ja, gek op maatwerk.
1: Ja, mooi. Oké. Tijd voor muziek.
0: Oké.
1: Ik dacht wat hips.
0: Oh ja, hoort er ook bij, hè.
1: Nou, hip, het is tenminste wel best oud, maar...
0: Zometeen even tijd voor politie, brandweer en ambulance nieuwtjes. Zometeen even aanzorgen.
1: Oh, oké. Dan ga ik de jingles klaarzetten.
0: Ja, heel goed.

0: Duke Dumont. Ja, blijft dit toch wel een heel erg lekker plaatje.
1: Ja,
0: vind eigenlijk.
1: Ja, is al even oud. Hè?
0: 2013, 13 ja, jaar oud. Goed, goed, goed. Dan.
1: Ja.
0: Heb jij wat bij de hand?
1: Nou ja, in principe heb ik al een ambulance bij de hand.
0: Ja, noem je precies degene die ik niet klaar heb staan.
1: Oh, nou ja, ik kan ook even verder zoeken. Dan pak ik gewoon een politie erbij, hoor. Heb ik ook, hoor. Wat jij wil.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Een forse schade bij een aanrijding op de kruising in Harderwijk. Op de kruising in Harderwijk, de burgemeester, de Meesterstraat en de Knaardijk West zijn donderdag rond 2:15 twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Volgens de eerste informatie kwam één van de voertuigen vanuit het industrieterrein, terwijl de andere vanuit de polder reed. De aanrijding vond plaats op de kruising bij verkeerslichten en door de botsing liepen beide voertuigen aanzienlijke schade op. Ondanks de forse materiële schade raakte niemand gewond en beide auto's konden niet meer verder rijden en zijn afgesleept door een bergingsbedrijf.
0: Oké.
1: De politie die heeft ter plaatse de betrokken bestuurders en de getuigen gehoord voor een ongeval en procesverbaal opgemaakt. Ja, een kruising met stoplichten. Dus voor mij rijdt er dan gewoon één iemand door rood.
0: Ja, die kant zit er. Of beide door rood. Dat kan
1: ook dat kan. Ja, dat is dan mijn vraag. Hè.
0: Nog meer?
1: Had je inmiddels wel de ambulance?
0: Ja, zeker. Oh, let eens even op.
1: Dan doen we die op.
0: Ik denk dat dit alleen gewoon het liedje is.
1: Ja, dat denk ik, ja. Een traumahelikopter die is ingezet bij een medische noodsituatie in Putten.
0: Zeker.
1: Dat was donderdag, gisteren ook rond 11:50, met spoed naar de Luzernestraat. De reden was een ernstig medische noodsituatie in een woning en de traumaheli werd opgeroepen en hij is in Park de Groene Schecht geland. Nou ja, volgens omstanders was er sprake van een reanimatie en over de toedracht van het incident heeft de politie verder geen nadere informatie bekendgemaakt.
0: Hebben we nog meer?
1: Nou, ik keek even of ik nog iets van brandweer had.
0: Nou, het lijkt me leuk. Ik heb anders voor niks dat jingletje opgezocht.
1: Ja. Die kon je net niet vinden natuurlijk.
0: Nee, ik heb hem wel gevonden.
1: Wel nog een politie.
0: Oh, maar dat, dat kan ook nog, hè?
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Afgelopen woensdag een filiaal van de Wieber aan de stationstraat in Ermelo overvallen. Kort voor sluitingstijd. Is doelwit geworden dus van een overval. De politie rukte met meerdere eenheden massaal uit en zette direct een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Voor zover raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk of de overvaller wat buit heeft gemaakt en ook de wijze waarop de overval is gepleegd en het aantal betrokkenen verdachten heeft de politie nog geen verdere informatie over vrijgegeven. Een signalement van de verdachte ontbreekt. En de rechercheurs doen een sporenonderzoek.
3: Hoi!
1: Ja, wat moet je er dan van zeggen, hè?
3: Hoi!
0: Ja, niks. Laat de politie gewoon lekker hun werk doen.
1: Ja, daarom, hè. Zijn motief is onbekend. Dus ik kan er niks aan doen.
0: Waarschijnlijk had ze geld nodig.
1: Dat denk ik.
0: Waarom zou je anders stelen?
1: Maar ja, ga je dan naar de Wibra?
0: Ja, dat is wel weer een bijzondere keuze. Maar goed, ieder zo zijn dingen.
1: Ja.
0: Nou. Hebben we nog meer? Of,
1: Nee, we gaan rustig verder.
0: Oké,
1: dat
0: lijkt me een goed idee.
4: De ster is klassieker uit je speaker.
0: Ik had namelijk nog wel eventjes wat opgezocht.
1: Oh? You wake up in
0: the morning. Volgende week moet Ajax weer voetballen.
1: Oh ja.
0: Dat is altijd lekker een beetje drukwerk in het stadion.
5: En je hebt al jarenlang geen werk meer. En je oude moeder dekt de tafel.
6: You see the same old thing.
5: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
6: Lay your foot by the table.
5: Je legt allebei je voeten op de tafel.
6: And you have ever been in pain.
5: Oh, je vrek je rug.
6: Have you ever seen a rainbow?
5: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
6: You got in trouble with me.
5: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
6: Let him

0: Ja. De mannen van drukwerk.
1: Ja. Waren er dit jaar niet.
0: Nee?
1: Nee, niet gezien. Hm. Misschien dat ze gewoon rondliepen, hoor. Het zou kunnen. Of ik heb ze gewoon gemist, hè. Dat
0: ja,
1: ook.
0: Dat zou natuurlijk maar zo kunnen.
1: Ik misschien heb niet alles gezien, hoor.
0: Nee. Nou, en anders volgend jaar.
1: Ja,
0: Niet of ze inmiddels nog, überhaupt nog een beetje optreden.
1: Weet ik eigenlijk ook niet.
0: Oh ja, we zouden ook nog hierop terugkomen, hè. Dat instrument bij Rutger van Barneveld.
1: Ja.
0: Waarvan wij dachten dat het wellicht de mandoline was. Dat is het niet. Het is de bouzouki.
1: Juist.
0: Ja. En nou, het ziet er ook uit zoals het klinkt. Het is een Grieks instrument. Zal ik er gelijk even drukwerk nog optreden? Kunnen we dat gelijk ook even checken? Zou dat toch zijn?
1: Het is een beetje, Sintaki-achtig.
0: Ja. Oh, als ik op drukwerk zoek, dan krijg ik toch hele andere dingen te zien.
1: Ja, ik ben ook druk op mijn werk.
0: Ja, nou, je was maandag nog vrij, dus...
1: Dat klopt.
0: Even kijken, shows. Oh, ze doen gewoon zeker nog shows.
1: Oh ja. Tentfeesten. Zo. Nou ja, je kunt er nog heen.
0: Oh, ze doen nog zat shows. Ze doen ook gewoon allemaal nog popzaaltjes, hoor. Nou, mooi. Wat staat er allemaal dit weekend gepland bij jou?
1: Nog niet zoveel.
0: Oh.
1: Morgen zou ik even nog aan het werk moeten. En ik ga zondag maar weer eens een poging doen om te sporten, denk ik.
0: Nou, luistert u mee. Move more heten ze tegenwoordig, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik zal ze even bellen, dat ze de koffie klaarzetten.
1: Zeker.
0: Dat ze het koekje vast uit het zakje halen.
1: Juist. Ja, en het liefst even mijn stoel iets naar achter zetten.
0: Ja, en de loopband invetten.
1: Loopband?
0: Ja, ga je niet op de loopband?
1: Nee, ik ga op de stoel zitten.
0: Oh, oké. Nou, eerder, ik heb jou wel staan op de loopband gezien.
1: Ja.
0: Schrok daar zelf ook van, hoor.
1: Doen we nog steeds wel, maar
0: okay,
1: zielig nou voor die band.
0: Ja, die kan er ook niks aan doen, hè. Zometeen gaan we nog het tennismomentje doen. Maar eerst nog muziek, ook van Zwarte Cross, denk ik.
1: Ja, die waren ook live op het hoofdpodium zelfs.
0: Nou.
1: Ja.
0: De vrienden van UB40.

0: ta.
1: Ja, die veet ouder hadden ze niet, hoor.
2: Oh, nee?
1: Nee.
2: Oké. Okay. Nou, mooi. UB40 ja. En Kingston.
1: Ook heerlijk zo'n muziekje om even lekker weg te hangen.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Nou, mooi.
1: Maar ja, daar komen we niet voor, hè?
2: Nee. Ik zie dat we wel wat aan de vroege kant zijn.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké.
2: We hebben extra tijd, want even voor wat kan mij het schelen.
1: Zeker.
2: Nou, jij kwam met Korsakov aan.
1: Ja.
2: Dus, dat hebben we maar gekozen. Heb je er nog een verhaal bij of is dit het wel?
1: Nee, die was bij de dansvloer. Die deed de afsluiting van zaterdagavond.
2: Oké.
1: Nou.
2: En daar was jij ook?
1: 5 minuten gehoord.
2: Zo. Was ook langzaam.
1: Ja, en toen ging ik weer naar de megatet.
2: Ah, kijk. Nou, dan nog speciaal voor Dennis.
1: Kon dit niet meezingen.

0: Heftig.
1: Ja. Ja.
0: Lyra. Van Korsakov samen met nog iemand anders. Ik heb
1: ja, er zullen er wel meer aan meegewerkt hebben.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Goed.
2: God is a DJ.
3: Mede-parochianen van het piratengeloof. Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
4: Superstore, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker. Of niet aan?
0: Ja. Weet je waar je aan
1: was ook live.
0: Nou,
1: ja, ja.

0: Ik wist niet zo goed wat je allemaal bedoelde met de warme bakken, maar inmiddels snap ik hem wel hoor. Deze ken
1: je hem?
0: Ik wel. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, deze ken ik wel. Zeker ken je Rien.
0: Zeker, natuurlijk ja, ken ik Rien.
1: Gelukkig maar.
0: Willen we nog
1: ik
0: snel...
1: Was al bang.
0: Willen we nog
1: ik
0: snel...
1: Was al bang.
0: Ik zat even te kijken of we nog snel een plaatje willen doen.
1: In
0: of,
1: de top 40?
0: Ja, ik zat even te kijken.

0: niet op te wachten trouwens hoor. Dat was pas nog in Nederland, Bruno.
1: Okay.
0: Ja, maar toen was ook, weet dat in Nederland? Madness.
1: Oh ja.
0: Die stond in de aanvas en Bruno stond in de Johan Cruijff Arena.
1: Zo.
0: Ja. Sam Vendor met Olivia Dean. Vind ik altijd nog wel een fijn plaatje, maar we hebben niet zoveel tijd meer, dus die gaan we niet helemaal draaien. Nou, we kunnen wel even een klein stukje draaien. Dan gaan we zo meteen wat kan wij het schelen doen.
1: Doe maar.
0: Mooi. Sam Vendor dus samen met Olivia Dean. Rain Me In. Nummer 26.

0: helaas kunnen we hem niet helemaal afdraaien.
1: Nee?
0: Nee, oh, dat gaat niet lukken. Maar wel een fijn plaatje. Vriend Sam Fender samen met Olivia Lee.
1: Ja, lekker. Ja, lekker
0: zomers plaatje vind ik het wel. Zomers, een beetje. Zomers, ja, zomers, zomers, ja. Zomers,

0: Een avondplaatje.
1: Ja. Ja. Met een drankje op het terras.
0: Ja.
1: Of op het bootje. Ja, kan ook, ja. Ja, ja, het water kan ook. Ja. Ja. Een beetje die golven hoor je tussendoor, hè.
0: Ja. Ach, wat kan mij het schelen? Maar nu...
1: Het weer het schelen. Is het alweer zover?
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Dat meen je niet. Oké, dan gaan we gewoon gauw daarmee beginnen. Hè?
0: Ja hoor.
1: Eens even kijken hoor. De stichting die pleit voor betere aanduiding in het rookverbod. Ja, ja. Een rookverbod in een bos. Nou, als je het hele bericht wil lezen, dan moet je maar even naar de site gaan.
0: Ja hoor.
1: Eens even kijken. De herontwikkeling, de oude mul in Ermelo is een stap dichterbij.
0: Woe!
1: Ja, ja. Nou, er is al heel veel... Zo dat bericht van Ilas, dan weet ik het toch zo zeker zo net even niet hoor. De VVD Ermelo is kritisch op de rol van de gemeente bij de verkoop van de Maranatha-kerk.
0: Nou,
1: ja.
0: Goed hoor, kritisch zijn.
1: Ja, heel kritisch zijn.
0: Ja.
1: Stikstof-expert die ziet perspectief voor de Veluwe, maar waarschuwt voor langdurige uitvoering. Woe!
0: Nou, dat is pittig nieuws vandaag.
1: Zowat allemaal met die stikstof, hè?
0: Nou.
1: En dan pleit door voor de sluiting van Dolfinarium naar besluit in Vlaanderen.
0: Hè?
1: Nou, ja. Eens even kijken of we dat nog wat leuks hebben.
0: Ja, nou, kijk eens verder.
1: Ja,
0: we hebben dit
1: een nieuwe uilenexpositie die is geopend bij de schaapskooi in Ermelo. Is dat voor jou?
0: Ja hoor, ga er morgen gelijk heen.
1: Ja. Meneer de Uil.
0: Juist.
1: Nou, ik zit even te kijken, maar dat is niet echt dat ik zeg van, nou ja, dat is heel bijzonder.
0: Nog eentje zou mooi zijn.
1: Oh, nou ja, dan gaan we er gewoon even op zoek hoor. De burgemeester die opent Jij bouwt op de toekomst in Harderwijk en stapt zelf op de skelter. Ja, het ziet er ook wel heel...
0: Dat gaat helemaal door elkaar heen.
1: Het ziet er wel heel kinderachtig uit.
0: Ja! Nou, mooi, hebben we dat ook allemaal weer gehad.
1: Ja, hebben we het weer gered.
0: Ja hoor, we hebben het gewoon weer gered.
1: Maar gelukkig.
0: Goed, tot zover deze uitzending van Stennis met Jasper en Dennis.
1: Ja.
0: Volgende week.
1: Kan deze in de reserve?
0: Dat lijkt me wel.
1: Oké, gelukkig.
0: Volgende week ben ik er niet.
1: Oei, ja. Hoezo?
0: Dan heb ik een verjaardag.
1: Oké. Leuk.
0: Ja.
1: En die begint om 7 uur.
0: Ja. Exact om 7 uur.
1: Nou, een saai feestje dan.
0: Ja, het is van mezelf.
1: Nee, dat is morgen, toch?
0: Ja, maar volgende week vrijdag 4 uur net.
1: Oké.
0: En dan gaan we eerst om 7 uur met z'n allen Stennis luisteren.
1: Oh, ik dacht hier gebakken eten.
0: Nou, dat zou die week daarna maar zo kunnen.
1: Ja, ik verwacht. Nou ja, we wachten erop.
0: Ja, oké.
1: Laat het zo zeggen.
0: Nou, ik ben erg benieuwd.
2: Van de
1: tot volgende week.
0: Doei.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: And now, ladies and gentlemen.
6: Flashback show.
7: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
8: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde Kelly Page, A Man Like That. En dat was een Librand remix uit de jaren 80. Madonna heeft een nieuw album uitgebracht, Confessions 2. En hier is een track, Danceteria.

0: Die in de Flashback Radio Show Don't Stop the Music kwam uit 2024. En daarvoor hoorde je Madonna met Danceteria, een track van haar laatste album Confessions 2. Hier is Aretha Franklin, terug in 1985. Who's Zooming Who?
1: Are you ready? Let's

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo zijn de plannen voor de herontwikkeling van de Oude Meul in buurtschap Delft een stap dichterbij. De huidige locatie van de winkel in tuin- en dierbenodigdheden moet plaatsmaken voor woningbouw. Daarbij verdwijnt ook het karakteristieke pand. De website Ermelo van Nu meldt dat het initiatief inmiddels het gemeentelijk afwegingskader heeft doorlopen en een prioritaire status heeft gekregen. Voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd, moet het omgevingsplan nog worden gewijzigd. Daarna kan de gemeenteraad zich over de herontwikkeling uitspreken. De voorgenomen sloop leidt tot discussie omdat de Oude Meul voorkomt op een inventarisatielijst van panden die mogelijk in aanmerking komen voor een gemeentelijke monumentenstatus. De stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld roept de gemeente Ermelo op om het seizoensgebonden rookverbod in de bossen beter zichtbaar te maken. Volgens de stichting is de huidige bebording onvoldoende, waardoor bezoekers niet altijd op de hoogte zijn van het verbod. In de bossen van het Tonselse Veld geldt jaarlijks van mei tot en met september een rookverbod vanwege het verhoogde risico op natuurbranden. De stichting stelt dat het ontbreken van duidelijke waarschuwingsborden heeft bijgedragen aan meerdere kleine bosbrandjes in het gebied. Volgens de stichting kan een duidelijke communicatie bijdragen aan een grotere bewustwording onder bezoekers en het risico op natuurbranden verder verkleinen. En tot slot, in Putten zijn meerdere hulpdiensten donderdag rond 11:30 met spoed uitgerukt naar de Luzernestraat. De reden was een ernstig medische noodsituatie in een woning. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om gespecialiseerde medische ondersteuning te verlenen. De helikopter landde in park De Groene Schreg op korte afstand van de incidentlocatie. Er zou sprake zijn geweest van een reanimatie. Over de toedracht van het incident heeft de politie geen nadere informatie bekendgemaakt. Het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum.

Your show Real Love was dat uit die 80's natuurlijk. Daarvoor een nieuwe track van Mother's Favorite Child en This Is Love heette dat. Over love gesproken, hier is Tika Nelson. En je raadt het al, love.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Maaiwerkzaamheden en een kapotte auto veroorzaken vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is 1 rijstrook open en je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Flashback Radio Show.
3: Met Marcel Hergaard.

was je net zo oud bent als ik, dan keek je waarschijnlijk aan het eind van de jaren 70, zo'n beetje 78, net als van dat man van 6 miljoen, 6 billion dollar man. En dat is de titel van deze track, AC Soul Symphony. Een track van 2 jaar geleden alweer. Hoor je vandaag in de Flashback Radio Show met alle geluidjes uit die serie van destijds. En daarvoor hoorde je Perspective 360 en You Are My Love. En daar zat een riedeltje in dat leek hier

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De VVD Ermelo vindt dat het college een kans heeft gemist om meer regie te nemen over de toekomst van de locatie van de Maranatha-kerk. Volgens de fractie had de gemeente actiever moeten onderzoeken of aankoop van de locatie mogelijk was met het oog op woningbouw. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat de gemeente al sinds oktober 2024 op de hoogte was van de voorgenomen verkoop. Begin 2025 is intern gesproken over een mogelijke aankoop, maar het college besloot eerst het definitieve besluit van het kerkbestuur af te wachten. Volgens het college was aankoop een optie, maar niet noodzakelijk. Ermelo staat wel positief tegenover een herontwikkeling van de locatie. De rechtbank Gelderland heeft een man uit Oldebroek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar en TBS met voorwaarden voor het bedreigen van 2 personen in Harderwijk. De rechtbank sprak de verdachte vrij van poging tot moord en poging tot brandstichting, maar oordeelde dat sprake was van een zeer ernstige bedreiging. Het incident vond op 11 augustus verleden jaar plaats bij een woning in Harderwijk. De verdachte keerde na een ruzie over gereedschap terug naar de woning nadat hij bij een tankstation benzine en een aansteker had gekocht. Vervolgens gooide hij benzine over 2 aanwezigen en bedreigde hen ermee in brand te steken. De slachtoffers vluchtten de woning in, waarna de verdachte een ruit vernielde. En tot slot, de provincie Gelderland maakt zich zorgen over de gevolgen van de geplande defensiekazerne in Zeewolde voor de bereikbaarheid van de Veluwe. Volgens de provincie zal de nieuwe kazerne leiden tot meer verkeer van personeel en militair materieel tussen Zeewolde en defensielocaties in onder meer Ermelo, Stroe en Nieuw-Millingen. Gelderland heeft het Rijk gevraagd om 275 miljoen euro beschikbaar te stellen voor maatregelen om de verkeersdoorstroming op de Veluwe te verbeteren. De nieuwe kazerne aan de Spiekweg in Zeewolde moet tussen 2029 en 2035 worden gebouwd en biedt straks ruimte aan zo'n 6000 medewerkers en 1000 leerlingen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.

En zo zijn we met Skytrain alweer aangeland in het laatste gedeelte van de show voor deze week. Fox on the Run. Dan zag ik pas een Opel Manta hier voorbij rijden met zo'n forse staartje aan de spiegel. Wat had je toen? Fox on the Run. Skytrain hoorde je in de Flashback Radio Show. Hier is Nigel Hall.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer. 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regionieuws. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet kunnen volgens een onafhankelijke stikstofexpert een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofuitstoot op en rond de Veluwe. Uit een doorberekening blijkt dat de voorgestelde maatregelen perspectief bieden voor natuurherstel en tegelijkertijd ruimte kunnen creëren voor woningbouw, infrastructuur en economische ontwikkelingen, meldt Dagblad de Stentor. Voor de Veluwe, waar de stikstofbelasting al jaren een groot knelpunt vormt, kunnen de maatregelen volgens de analyse leiden tot een merkbare afname van de uitstoot. De plannen voor een landelijke regeling die permanente bewoning op vakantieparken eenvoudiger moet maken, gaan niet door. Daardoor blijft de gemeente Harderwijk zelf verantwoordelijk voor het beleid rond permanente bewoning van de recreatieparken, meldt Dagblad de Stentor. De krant meldt dat het kabinet heeft besloten af te zien van de voorgenomen wetswijziging. Voor bewoners van vakantieparken in Harderwijk betekent dat er geen landelijke legalisatiemogelijkheid komt en dat de gemeente per situatie blijft beoordelen welke oplossing passend is. Voor bewoners die al permanent op een recreatiepark verblijven, blijft maatwerk het uitgangspunt. En tot slot, het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 4 jaar geëist tegen een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die wordt verdacht van een reeks insluipingen en diefstallen bij hoogbejaarde vrouwen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook inwoners van Putten en Nijkerk. Volgens het OM pleegde de verdachte tussen september 2015 en februari dit jaar in totaal 9 diefstallen bij vrouwen tussen de 80 en 98 jaar oud. De feiten zouden hebben plaatsgevonden in onder meer Putten, Nijkerk, Bemmel, Tiel en Doetinchem. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zwa! Nossa!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Guess what they dance in Colombia?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: wel iemand, maar niemand als jij.
1: Dit is het nieuws uit de regio.
2: Goedenacht, dit is het regionieuws. De VVD Ermelo vindt dat het college een kans heeft gemist om meer regie te nemen over de toekomst van de locatie van de Maranatha-kerk. Volgens de fractie had de gemeente actiever moeten onderzoeken of aankoop van de locatie mogelijk was met het oog op woningbouw. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat de gemeente al sinds oktober 2024 op de hoogte was van de voorgenomen verkoop. Begin 2025 is intern gesproken over een mogelijke aankoop, maar het college besloot eerst het definitieve besluit van het kerkbestuur af te wachten. Volgens het college was aankoop een optie, maar niet noodzakelijk. Ermelo staat wel positief tegenover een herontwikkeling van de locatie. De provincie Gelderland maakt zich zorgen over de gevolgen van de geplande defensiekazerne in Zeewolde voor de bereikbaarheid van de Veluwe. Volgens de provincie zal de nieuwe kazerne leiden tot meer verkeer van personeel en militair materieel tussen Zeewolde en defensielocaties in onder meer Ermelo, Stroe en Nieuw-Millingen. Gelderland heeft het Rijk gevraagd om 275 miljoen euro beschikbaar te stellen voor maatregelen om de verkeersdoorstroming op de Veluwe te verbeteren. De nieuwe kazerne aan de Spiekweg in Zeewolde moet tussen 2029 en 2035 worden gebouwd en biedt straks ruimte aan zo'n 6000 medewerkers en 1000 leerlingen. En tot slot, de plannen voor een landelijke regeling die permanente bewoning op vakantieparken eenvoudiger moet maken, gaan niet door. Daardoor blijft de gemeente Harderwijk zelf verantwoordelijk voor het beleid rond permanente bewoning van de recreatieparken, meldt Dagblad de Stentor. De krant meldt dat het kabinet heeft besloten af te zien van de voorgenomen wetswijziging. Voor bewoners van vakantieparken in Harderwijk betekent dat er geen landelijke legalisatiemogelijkheid komt en dat de gemeente per situatie blijft beoordelen welke oplossing passend is. Voor bewoners die al permanent op een recreatiepark verblijven, blijft maatwerk het uitgangspunt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: 11:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

zitten naar het droom gehad. Rustig maar, rust nog wat.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd.